0: Hoofdstolfen met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerste nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken naar de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. De club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar.

0: het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
0: Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

Dit weldadige begin was een fragment uit filmmuziek uit de film Per Te door Santi Pulvirenzi. En dan gaan we nu terug naar de 15e eeuw. En wel naar de componist Mabrianus de Orto uit de 15e eeuw, geboren in Doornik, het huidige België. U hoort Lamentaties van de profeet Jeremia door Guillaume de la Tempête, onder leiding van Simon Pierre Bestillon.

Wat een mooi stuk, hè? Stuk van Claude Debussy, Sirène. Deel 3 uit Trois Nocturnes. Door het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Onder leiding van Bernard Haitink. En nu even kijken hoe ze aan de andere kant van onze aardbol muziek maken. We gaan luisteren naar het Tasmaans Symfonieorkest. Tasmanië is een eiland dat onderaan onze aarde en Australië bengelt. Maar ja, wat is onder als we al naar de maan kunnen gaan en onze aarde van die afstand kunnen bekijken? We gaan luisteren naar Wilhelm Taubert. Een stuk uit zijn tweede pianoconcert, het Andantino. Gespeeld door dat Tasmaans Symfonieorkest onder leiding van Howard Shelley, die ook de piano hanteert.

0: Ik moet er trouwens aan denken dat ik nog eens een programma maak met Australische muziek. Want die heb ik in mijn kast staan. Maar dat komt later.
1: U luistert naar Rondo met Joep van Buren.
0: En degene die naar de Australische radio hebben geluisterd, konden die tune van zo net wel goed thuisbrengen. Want die is uit Australië. Maar nu een wit wijntje, Sauvignon Blanc. Zo heet het volgende nummer, gemaakt en gezongen door de Spaanse zangeres Rosalía.

Zomaar een wit wijntje op de vroege zondagmorgen. Maar ja, je kon dronken worden van dat tedere stemmetje wat ik u zojuist liet horen. Rosalia. Maar in Nederland hebben we ook componisten, namelijk Celia Swart uit 1994, die onderwatermuziek maakte. U hoort straks onderwatermuziek nummer 3 door het Sirene Saxofoonkwartet. Muziek is geleend van George Friedrich Händel.

En dat waren vier Nederlandse dames op saxofoon in een stuk van Celia Swart. En dan ga ik u nu een stuk laten horen van Giulio Caccini uit de 16e, 17e eeuw. Muziek die niet van hem is, maar van ene Vladimir Vavilov uit de 20e eeuw. Het Ave Maria. Waarom die verwarring is ontstaan, weet ik nog steeds niet. Maar goed, het wordt uitgevoerd door Julian Lloyd Webber op cello met het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van James Judd. Een instrumentale uitvoering van dit stuk.

Tja, wie is waarom de componist? We weten het niet. Dit stuk Ave Maria. Het volgende pianostuk is van Sofiane Pamar. De pianovirtuoos. Die plotseling, althans voor mij, opdook in de muziekscene. Inderdaad, gezien op de buis of televisie of, zoals Gerard van het Reven zei, de verrekijk. Het stuk heet Madeline. En ziet uit als een improvisatie.

leuk pianospel, hè? Om jaloers op te worden. Ik ga dit eerste uur beëindigen met Good Old Duke Ellington in het stuk Flamingo.

0: Tot straks met nog meer variatie in klassieke muziek.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
2: Rondo.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

werd welkom geheten bij het tweede uur van Rondo door een stuk van de middeleeuwse componist Tielman Susato, getiteld La Mourisque. Moderne uitvoering door Laurens de Man op orgel met het New European Ensemble. Terug in deze tijd gaan we met Max Richter. Een fragment uit Hamnet. En Hamnet is een film over de fictieve zoon van Shakespeare. En het stuk is getiteld Off the Sky. En daarna hoort u een stuk van Enrique Granados. Een gitaarstuk. Oriental heet het. Maar nu eerst Max Richter uit Hamnet of the Sky.

dit was het gitaarduo Askelegos uit Italië. En nu weer iets heel gewijs. Inderdaad, een Benedictus van Carl Jenkins.

Ja, het laatste stuk hoorde natuurlijk niet bij het stuk van Carl Jenkins bij Benedictus. Maar het was van de groep Kajem. En ik was die naam, die groep, helemaal vergeten. Totdat Sander Swiep van NPO Klassiek mij eraan herinnerde. U hoorde zojuist het Largo van deze groep, van Kajem. Een groep uit de 80er jaren. Het nummer van Baldassare Galuppi. En het koor bij Benedictus was Voetjes 8. Voor de volledigheid. Het volgende stuk is geen crossover. Het is een moderne uitvoering van Telemann. Met Isabelle Faust, die de viool heel sprekend, niet letterlijk natuurlijk, hanteert. Luistert u naar de Academie voor Alte Muziek Berlin met Isabelle Faust in een stuk van Telemann.

gaan we verder met Robert Burns, een 18e eeuwse liedjeschrijver uit de Scottish Musical Museum, zoals dat heet. Het stuk heet A Fond Kiss, door Nicola Benedetti met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rory MacDonald.

Onmiskenbaar de Swingle Singers met een stuk van Bach. En we gaan nu luisteren naar een stuk dat heet Der Fremmersberg. Gefantaseerd door ene Miroslav Koeneman uit 1853. Uit de Bohemen kwam die man. Eindelijk weer eens wat muziek voor een grote blaaskapel. In dit geval uit Baden-Baden.

Een beetje oorlogzuchtig klonk het wel, vond ik. Miroslav Koeneman met Der Vemmersberg door het Baden-Baden Philharmonie. Daarom heb ik nu een heel ander stuk, heel modern, van Daniel Wohl. En het heet Lighthouse. En het is een pianoconcert. En Lighthouse heet het omdat de ondertitel is: Waar moeten we het zoeken in deze tijd? U hoort een fragment uit het laatste deel van dit pianoconcert van 11 april jongstleden door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Stanislav Kochanowski. En daarmee neem ik afscheid voor nu voor deze dag. Ik wens u een mooie zondag, hier na de kerkdienst en over een week mijn collega Nico Romein. En dan nu een stuk uit Lighthouse. Waar moet ik het zoeken? U hoort de vertwijfeling in de muziek.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, dames en heren, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van het Kerk Centraal programma. Mijn naam is Nico Romein. Techniek is in handen van Jurgen. Met twee assistenten erbij vandaag. Ja, ja. Het kan niet op, hè? We gaan nu doorverbinden met de Baptisten aan de Molenwerfstraat hier in Alphen aan de Rijn. En de voorganger is heer Kool.

0: Nog verder, om 10:30 is er nog een tv-uitzending waarin u kunt kijken vanuit de Bonifatiuskerk voor de Eerste Communie Aldame met de voorgangers zijn vicaris van Delen en pastor Saskia van Winden. Maar we gaan nu naar de Baptisten in het Noord.
1: Samengekomen zijn we deze morgen in de naam van Hem die ons lief heeft en ons verlost heeft door zijn bloed. Hij heeft ons tot koningen en priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Waar broeders en zusters samenkomen, zegt de psalm, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Wat een geweldige bemoediging is dat, dat Hij door zijn Heilige Geest ook in ons midden is. Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil u alle hartelijk welkom heten in deze dienst, waarin we samen de Heere God groot mogen maken. Een bijzonder welkom aan de Kool. Van harte welkom. We willen graag deze dienst gaan zingen. Het lied uit opwekking: vul dit huis met uw glorie. En dat willen we staande met elkaar doen.

0: Dan wil ik allereerst alle mensen die afgestemd hebben via de livestream op onze dienst een gezegende dienst toewensen. Ik heb voor u de mededelingen. De kinderen van de zondagsscholen en bijbelklas gaan straks weer naar hun eigen dienst. Na de dienst is de gelegenheid om een kopje koffie te drinken of thee en na te praten over de dienst. U bent hier van alle van harte welkom. Volgende week zondag hoopt broeder Niemeyer voor te gaan. Dan hebben we de activiteiten voor deze week. Donderdagmiddag om 14:00 op 4 juni is dat. Dan is de seniorenmiddag. En u bent vanaf 14:00 van harte welkom. Vrijdagavond is er om 19:30 de wekelijkse vrijdagavond bidstond. En volgende week zondagmorgen is er weer om 9:55 bidstond voorafgaande aan de dienst. Er zijn 2 collecten achter in de zaal. En daar kunt u uw bijdrage indienen. Ook via de QR-code kunt u geld overmaken. De eerste collecte is voor het werk in de gemeente. En de tweede collecte is voor het zendingswerk van Rens en Lopke, die naar Azië gegaan zijn. Ik stel voor dat een van de oudsten een gebed uitspreekt.
1: Wij zullen bidden. Wat goed is het om samen te zijn. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Van God, onze Vader. Van de Heilige Geest. Om samen het besef tot ons door te laten dringen. Dat uit u en door u en tot u alle dingen zijn, o God. Heer, daarom bidden we u om uw zegen vanmorgen. Dat door de werking van uw geest dit besef in ons hart verrijkt, verdiept mag worden. Opdat het ook gestalte mag hebben in ons dagelijks leven. In ons leven, misschien alleen in huis of met een gezin. Heer, in ons leven in de maatschappij. Dat het licht van God door ons heen mag schijnen. We bidden u om een bijzondere zegen voor wie ziek zijn. Verdrietig, eenzaam. Heer, we bidden u voor hen die niet in staat zijn om hier vanmorgen bij ons te zijn, maar die toch betrokken zijn, misschien via de livestream. Heer, geef dat we met elkaar uw zegen zullen ervaren. Heer, dank u wel dat broeder Kool in ons midden is. En dat hij uw woord verkondigt. Vervul hem met uw geest. En vervul ons allen, opdat wij verstaan. Opdat wij groeien mogen in het geloof in Jezus Christus. Dank Heer voor allen die op een of andere manier bijdragen aan deze dienst van morgen. Al is het voor enkelen misschien alleen maar door er te zijn met hartelijkheid, met vreugde, met liefde. Heer, er zijn er ook die bijzonder troost nodig hebben. Help ons, Heer, om te wenen met de wenenden en vrolijk te zijn met de vrolijken. We bidden u ook, Heer, voor de wereld om ons heen. Er gebeuren zoveel vreselijke dingen. Dingen waarvan wij heel vaak niet begrijpen waarom ze gebeuren. En toch zien we in uw woord en horen we dat woord waarin u zegt: wees niet verontrust, het moet geschieden. En ook heft uw hoofden op, want uw verlossing genaakt. Heer, uw plan begrijpen wij vaak niet. En toch mogen wij door het geloof weten en dat besef vasthouden dat uw plan zich voltrekt, Heer, en dat niets aan uw aandacht ontgaat. Zegen zo ook dat volk door wie u op een bijzondere manier werkt in deze wereld en heeft gewerkt, dat volk Israël. Heer, ook daar begrijpen we soms dingen niet die gedaan worden. Maar ook daar voltrekt zich uw plan. Dank, Heer, dat we zo samen mogen zijn, ook bij de tekenen van brood en wijn. Zegen ook het kinderwerk, de jeugd, Heer, en help ons als ouders en ouderen om hun voor te leven. Het leven met Jezus Christus, de Heer. We prijzen u uit genade. Amen.
0: Amen. We willen nu een samenzang doen met de kinderen. Opwekking Kids, is je deur nog op slot?

0: De kinderen mogen naar hun eigen samenkomst gaan nu. En wij gaan nog twee liederen zingen. Johan de Heer, ik kom tot u. En uit Opwekking 5:39, kom nu is de tijd. Zonder verdere aankondiging, de twee liederen.
1: We gaan het even anders doen. Klein beetje maar, hoor. Het zijn de vier coupletten. Het eerste couplet gaan alleen de vrouwen zingen. Het tweede couplet alleen de mannen. En de rest gaan we samen zingen. Waarvan het derde couplet een beetje met meer volume. En het laatste couplet wat zachter. Zo maakt het een mooi verhaal van. Nou, succes.

Goedemorgen, nogmaals. En nu met geluid. Het is alweer eventjes geleden dat ik hier was. Dat was in februari. En als jullie als goede luisteraars ongetwijfeld nog weten, ben ik bezig met een serie over de gemeentes in Openbaring. De Openbaring van Johannes, waarvan we hebben gezien dat het niet eigenlijk de Openbaring van Johannes is, maar de Openbaring van Christus aan Johannes. En daar wil ik vanochtend weer mee verder gaan. Misschien nog even een kleine terugblik om eventjes de geest weer wat soepel te maken, te kijken waar we waren. Hoofdstuk 1 van Openbaring, daar staat in vers 3: gelukkig is wie dit voorleest. Dus ik heb dat al eens eerder gezegd, van nou, ik ben heel gelukkig dat ik dat mag voorlezen. Maar niet alleen ik, want ook zijn gelukkig die deze profetie horen. Dus ook degene die lezen, degene die horen. Het is een rijkdom om met Openbaring bezig te zijn. En wat ik ook altijd wel bijzonder vind, is dat als Johannes die Openbaring krijgt, dat hij dan op een gegeven moment, als hij Jezus ziet in zijn volle glorie, als dood neervalt. En Johannes, die Jezus kende vanuit de tijd dat Jezus op aarde leefde, vriend van hem was, discipel, volgeling, leerling van hem was, met hem optrok. Op het moment dat hij dan Jezus niet meer in zijn aardse verschijning ziet, maar als zoon van God zittend in de hemel, in zijn volle glorie, dan kan hij dat eigenlijk niet bevatten. En ik denk dat dat een beeld is wat ons geen angst moet aanjagen, maar wat laat zien hoe enorm machtig, groot onze God is en zijn zoon Jezus Christus. En dan krijgt Johannes allerlei dingen die hij moet doorgeven. Onder andere dan die briefjes, zijn korte teksten aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. En we hebben daar een aantal van gehad, een stuk of vier. En misschien dat jullie de diapresentatie kunnen starten. Dan kan ik die gebruiken om jullie nog weer even visueel te ondersteunen. De eerste keer die ik waar we over spraken was de gemeente in Efeze. En Efeze kennen we natuurlijk vanuit de brieven van Paulus. Maar Efeze was veranderd naar de gemeente waar de eerste liefde verdwenen was. Waar ze was kwijtgeraakt. Ze hielden zich nog wel aan de regels. Het was nog wel een gemeente met de juiste leer. Maar het gaat Christus niet om de juiste leer. Het gaat hem om de liefde die je voor hem hebt. En daar wordt die gemeente van Efeze op aangesproken. En toen hebben we gekeken naar de gemeente in Smyrna. En Smyrna was een gemeente die leed onder vervolging. En kennelijk had dit een louterende werking op die gemeente. Want er was voor die gemeente geen enkele vermaning te vinden in die brief. Het was bemoediging. Maar we hebben ook gezien dat de verdrukking niet werd weggenomen. Dus het is niet altijd zo dat wanneer je als christen in verdrukking leeft, of wanneer er moeilijkheden zijn, dat God die dan maar wegneemt als je genoeg bidt of genoeg geeft of genoeg Bijbel leest. Uiteindelijk gaat het daar niet om. Uiteindelijk gaat het om de relatie die we met Christus mogen hebben. Nou, toen kwamen we bij Pergamum. En Pergamum, daarvan wordt gezegd, dat is de plaats waar de Satan woont. Nou, je zal in Alfa wonen en er zal gezegd worden dat dat de stad is waar Satan woont. Dan heb je het niet best, want dan zit je heel dicht bij de vijand. En die is dus kennelijk binnengedrongen. En we zagen toen ook dat daar de tempel van Zeus stond en dat dat een plek werd waar Zeus aanbeden werd en waar Satan volledig zijn gang kon gaan. En het kritiek op die gemeente was dan wel dat ze zich vermengden met die heidense praktijken. Nou, in februari hebben we gesproken over Thyatira. En dat was een gemeente waar veel mocht, waar grote tolerantie was, waar conflictmijning plaatsvond, zachte heelmeesters, met als gevolg seksuele immoraliteit en afgoderij. En dan zijn we nu aanbeland bij hoofdstuk 3. En dan gaat het over Sardes. En dat gaan we met elkaar lezen. Openbaring 3, vers 1 tot 6. Volgens mij zijn er wat technische problemen, maar jullie hebben natuurlijk allemaal als goed lid van deze gemeente een Bijbel bij je. Ofwel op papier, dan wel in je telefoontje. Dus je kunt gewoon meelezen. En als je per ongeluk vergeten bent,
dan luister je gewoon lekker naar wat ik te vertellen heb. Of wat het woord te vertellen heeft. Openbaring 3, en dat zijn maar 6 versen. Een heel kort stukje. En dat gaat als volgt. Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Nou, je zal zo'n uitspraak in je mailbox treffen. Met een kopie aan alle andere gemeentes, want het moest overal voorgelezen worden. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. En houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie horen heeft, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Nou, wat ik al zei, het is een heftig mailtje wat je binnenkrijgt. Het is niet groter dan een mailtje, zeg maar. Van God aan Sardes, aan de engel van Sardes, de voorganger van Sardes. Dat is niet even niks. Oproep tot bekering, maar ook een oordeel van een gemeente die de naam heeft levend te zijn, maar gewoon in één streep wordt gezegd, dat is helemaal niet waar, dat klopt niet, u bent dood. Oh, die moet ik aanzetten, heb ik. Kijk, we komen er wel. Juist. Nou, hier nog even die gemeentes. Dan zijn we nu bij Sardes. Dan krijgen we er nog 2. Dit was de tekstlezing. En we zien, zoals in elke gemeente, of elke brief, die we een bepaalde opbouw in de brieven. Het is een bestemming, de geadresseerde. Nou, dat is Sardes. Een beschrijving van Christus. En het mooie is, de beschrijving die Christus van zichzelf geeft in hoofdstuk 1... komt in delen steeds weer terug bij de gemeente. En het lijkt wel of voor elke gemeente een stukje van die beschrijving van Christus wordt genomen die precies past op de gemeente van aanschrijven. En hier gaat het heel sterk over Christus als de geest. En kennelijk, bij Sardes was die geest helemaal weg, was ze dood. En daarom misschien wel de nadruk van Christus, dat hij zichzelf benoemt als de 7 geesten van God. Nou, dan komt er een vermaning, een gevolgen van als je niet luistert naar die vermaning, een stukje eerbetoon. Nou, in dit geval zijn dat er een paar die nog iets krijgen van eer, en een belofte en een oproep. Nou, deze lijn zullen we ook gewoon volgen in de preek. De bestemming, Sardes. Sardes was... Oh. Nog één keer. Hij staat echt aan. Kunnen jullie hem achterdoor klikken naar de volgende? Oké. Sardes ligt in Klein-Azië, dat hebben we gezien. Het is een oude hoofdstad van het gebied, het koninkrijk Lydië. Niet Lydia, wat daar staat, maar mijn vrouw heet Lydia. Dus ik ben een beetje, als ik dat tik, dan gaat het al gauw fout. Dan denk ik, oh, dat is Lydia. Maar het is Lydië. Er was een koninkrijk met een koning en Croesus, 16e eeuw voor Christus. Kortom, al een heel oud gebied wat bekend was. Maar 17 jaar voor Christus werd die hele stad verwoest door een aardbeving. We weten in Turkije daar dat gebied, dat lijkt nogal eens onder aardbevingen. En die gemeente is heel snel weer opgebouwd, of die stad heel snel opgebouwd onder het bevind van Tiberius, ter ere van de keizer. En eigenlijk weten we verder niet zo vreselijk veel over het ontstaan van deze gemeente. Er is in Obadja, een van de kleinere profeten, Obadja 1 vers 20, een stad die wordt aangeduid met de term Sefarad. En het vermoeden bestaat dat Sardes is. En ja, hoe
Hoe kwamen daar nou Joden? Jullie weten dat de deportatie door de Assyriërs van de Joden, de ballingschap in 722 voor Christus, geleid heeft tot het leeghalen van het land Israël. Niet alle Israëlieten werden weggehaald, maar vooral de rijke mensen en de leidinggevenden werden dan gedeporteerd. En het beleid van Assyrië was om die mensen dan allemaal te verspreiden over het hele Rijk. Dat had natuurlijk een heel duidelijk doel, om te zorgen dat ze zich niet konden samenklonteren en in opstand konden komen. Dus verdeel en heers was het principe. Dus het begrip omvolking is niet iets van de Tweede Wereldoorlog of van nu, maar dat bestond al veel langer. Dat is kennelijk een principe wat toegepast werd. Na de Assyriërs kwamen de Perzen aan de macht. En onder de Perzen, de Mede en de Perzen, die we kennen vanuit het boek Daniel, daar kregen de mensen wat bewegingsvrijheid en mochten ze zich verspreiden door dat rijk. En het idee was dat dus ook de Joden in Klein-Azië een plek hebben gevonden. En in Sardes is een van de grootste antieke synagogen ter wereld gevonden in de opgravingen. En toen dacht ik, als ik nou hier lees in de schriftlezing van ik ken uw werk, ik weet dat u de naam heeft geweldig te zijn. Toen denk ik, van dat past wel een beetje, dat daar dus kennelijk een hele grote, mooie synagoge was. Uiterlijk heel erg mooi, rijk versierd ongetwijfeld. Groots vertoon. En de waarschuwing die daarvan uitgaat is van, kijk nou niet naar die pracht en praal, naar de succesvolle gemeenten die dat dan misschien aan de buitenkant zijn, maar kijk naar de inhoud. Nou, daar zullen we nog op terugkomen. Dan Christus, zoals hij die zich beschrijft. Hij verwijst naar de zeven geesten. Zijn er dan zeven geesten? Dat was toch één heilige geest? Die zeven geesten die verwijzen naar een Griekse vertaling uit Jesaja 11. En als we die opzoeken, dan lezen we in Jesaja 11, vers 2, het volgende. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest, en dat gaat over Christus. Een geest van de Heer en een geest van wijsheid, inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Het zijn zeven aspecten van die geest die rust op Christus. En die ook hier weer worden genoemd. De geest van de Heer, de wijsheid, inzicht, kracht, verstandig beleid, kennis en ontzag voor de Heer. Weet je, alles waar het in onze tegenwoordige maatschappij aan ontbreekt, zou ik bijna willen zeggen. En Gods geest woont in die gemeente. Gods geest woont ook in individuele leden van de gemeente. Gods geest woont in jullie, in mij. Weet je, hij fladdert niet ergens rond, zo van een geest die ongrijpbaar is. Natuurlijk gaat de geest zijn eigen gang, maar hij heeft zijn woning gevonden in ons. Daardoor ben jij Gods tempel. Huh? Ben ik Gods tempel? Ja, jij bent Gods tempel. Jij bent een heiligdom waar Gods geest in woont. Paulus die zegt dat ook zo heel duidelijk in 1 Korinthe 3, vers 16. Zegt hij, weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Dus wij zijn tempels van God en Gods geest woont in het midden. En Gods volgelingen komen dus ook samen in plaatselijke gemeenten, in herkenbare gemeenschappen, waar het goed is om te toeven, waar zorg is voor elkaar, waar die geest ruimte krijgt. En die geest, nou, een paar weken geleden was het Pinksteren, mogen we gedenken dat die naar de aarde is gekomen, dat Christus naar de hemel is gegaan, aan de rechterhand van God zit op zijn troon, daar bezig is met de plannen van God met deze wereld en tegelijkertijd de Heilige Geest die hier op aarde bezig is met ook de bouw van onze gelovigen en de bouw van de gemeente en het werk van Satan nog tegenhoudt. En als we geloven in die zevenjarige verdrukking waar de geesten van worden weggenomen, dan krijgt Satan volledige ruimte, want dan is er niets meer wat hem tegenhoudt. Je hoort wel eens mensen vragen van, waarom is er nog zoveel ellende op de wereld? Ik kan niet in God geloven, er is nog zoveel narigheid. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen,
hoe is het mogelijk dat er nog zoveel goede dingen gebeuren? Dat is een hele andere benadering. Hoeveel goede dingen gebeuren er nog? En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat Gods geest en wij als christenen nog op deze aarde rondlopen. Maar als dat weg is, dan zal het kwaad volledig vrij spel krijgen. En dan zegt Christus dat hij de zeven geesten heeft, maar ook de zeven sterren. Nou, we hebben gezien, in hoofdstuk 1 wordt dat al uitgelegd. Die zeven sterren, dat zijn de zeven gemeentes en de zeven voorgangers van deze gemeente. En die staan in feite ook nog vandaag de dag voor de gemeente die op aarde is. God heeft de gemeente in zijn hand. Hij heeft ons niet als wezen achtergelaten, zoals dat zo mooi staat. En Christus bestuurt de geest en de geest bestuurt de werken en de voorgangers en hij laat hen niet los. Ondanks het zware verwijt wat hier aan Sardes gegeven wordt. En er komt dus een vermaning. Een hele ernstige vermaning. Nou, de volgende graag. Doen we het zo. De vermaning. Er was geen lof voor deze gemeente. Dat hebben we al gezien. Dat is opvallend en ook wel schokkend. Ja, want in de gemeente die we tot nog toe bekeken hebben, hebben we gezien dat er, ondanks dat de correctie nodig was, altijd plaats was voor wel een lovend woord. Maar hier niet. En toen dacht ik van, zou deze gemeente nog de moeite waard zijn geweest voor Satan om die aan te vallen? Zou deze gemeente nog wel de moeite gewaard geweest zijn voor Satan om zijn wapens aan te verspillen? Weet je, een vijand die niks meer doet, die jou niet meer dwars zit, daar moet je geen kanonnen of drones op afsturen. Ik heb het ooit eens iemand horen zeggen, dat was lang geleden, en in eerste instantie schokte me dat een beetje. Ik denk, wat bedoelt ze? Het was een spreekster. Die zegt, en dat was een Amerikaanse, I want to be known in heaven and in hell. Ik wil bekend zijn in de hemel en in de hel. Huh? Zegt, als Satan mij niet kent, ben ik dus niet de moeite voor hem waard om tegen te strijden. Dat is een diepe, hè? Wat doe jij in je leven? Ben jij een gevaar voor Satan? Ben jij een christen die voor God leeft? Die uitstraling heeft naar andere mensen? Die laat zien wat Christus betekent?

is dat niet meer aan je te zien. En denkt Satan, die persoon, daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Daar heb ik geen last van. Weet je, ik wil bekend zijn in de hemel, maar ook in de hel. En dan zegt Christus tegen deze gemeente, ik weet wat u doet en wat u niet doet. Dat staat in elke brief. Christus kent ons door en door. Daar hoeven we helemaal geen doekjes om te winden. De wereld weet niet, maar wij weten wel. En Christus weet wel. En kennelijk in deze gemeente is er in het verleden opgebouwde reputatie zodanig dat die haak staat op de tegenwoordige werkelijkheid. En de boodschap is en de les is van dat we niet op ons verleden moeten leunen, maar kijk wat God nu in je doet. En dan zegt Christus tegen deze gemeente, u bent dood. Ik vind het heftig. Ik had ook een beetje neiging, nou zou ik deze gemeente maar overslaan, want dat is zo confronterend. Want je gaat je natuurlijk toch afvragen van, hoe zit het dan met mij, hoe zit het dan met ons? Jouw naam kan ingeschreven staan in een gemeente, zonder dat we ingeschreven staan bij God. En toen denk ik, en ik lag erover na te denken, en denk van, wat is dat nou als je nou als gemeente dood bent? Wat is dat dan? En toen dacht ik, op een gegeven moment kwam het heel simpel. Je draagt geen vrucht meer. Iets wat dood is, kan geen vrucht dragen. En dat, denk aan die olijfboom die door Jezus wordt vervloekt. En de volgende dag komen de discipelen langs en hij is dood. Iets wat dood is, draagt geen vrucht meer. Dus ik denk, wij kunnen alleen vrucht dragen door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest werkte daar ook niet meer. Dat is dood zijn. Dat je draagt geen vrucht meer. En de zonde sust je in slaap. En je gedrag schiet tekort. En je maakt niet de werken af die God voor je bereid heeft. En je geeft geen invulling aan wat Jezus zegt in Johannes 15. Ik ben de wijnstok en jullie de ranken om vrucht te dragen. En let op, er staat niet dat je vrucht moet produceren. Er staat dat je vrucht mag dragen. Dat is een verschil. Wij hoeven niet ons enorm in te spannen om vruchten te produceren uit eigen kracht, zeg ik dan meteen achteraan. Maar wij mogen de vruchten dragen die God ons geeft. Die de Geest ons geeft, die we door ons leven heen tonen aan anderen. En het gaat soms gewoon vanzelf, zonder dat je er erg in hebt. Het is vrucht dragen. Weet je, en mijn zonde is nooit op vakantie. Of afwezig. Het is altijd gedempt aanwezig. Laten we ons daar geen illusie over maken. Want wij alle hebben gezondigd en ontbreken de heerlijkheid van God, zegt Paulus. Dat is zo. Daarom hebben we ook dat lied 125 gezongen. Ik was heel blij dat je dat gekozen hebt. Ik vind dat mijn allermooiste opwekkingslied. Daar staat in die vier coupletjes staat eigenlijk alles in hoe het is. Ik zondaar, Christus die gedragen heeft en ik mag bij hem komen. Weet je, als je vrucht wil produceren, dan krijg je een werkgeoriënteerde mindset. Dan moeten er dingen gebeuren. En voor je het weet, ga je dat eigen kracht doen en word je een activistische gemeente. Rust maar eens achterover. Laat het maar eens gebeuren. Laat God die vrucht maar geven. Ik denk dat die gemeente, als ze nog een beetje open stonden voor de geest, misschien wel heel erg triest is geweest. Als je zo wordt aangesproken. En het kan haast niet anders dat als je dit leest en dit hoort, dat je bij jezelf ook misschien wel dingen ontdekt en zegt van, dat is niet goed. Of dat is misgegaan. Of dat is fout in mijn leven. En weet je, dan is het zo mooi dat aan het eind van Openbaring Jezus zegt, hij, God de Vader, zal alle tranen uit zijn ogen wissen. En sommigen zeggen wel eens van, oh, als er dan in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde verdriet is, dan kun je naar God en dan zal hij je persoonlijk troosten. Ik denk, dat kan niet kloppen. Want in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zullen wij geen verdriet meer hebben. Dan zullen we niet struikelen en onze knie openhalen als een klein

Maar er zijn nog wat gevolgen als je dat niet doet. Christus zegt, als jullie geen gehoor geven aan deze hele ernstige waarschuwing, dan zal ik heel onverwacht komen. Dat is niet de opname van de gemeente. Het komen van een dief is namelijk niet positief. En dat is onze ontmoeting met Christus wel degelijk. Dan zal die komen. En er zijn een klein groepje mensen die nog witte kleren heeft. En dan denk ik van, zou je daartoe willen behoren? Zou je willen behoren tot een kleine groep, een kleine rest, die zich durft te keren tegen een meerderheid die tolerant is? Durf je Christus te volgen? De meerderheid heeft niet altijd gelijk. Vaak hebben ze ongelijk. Dat is een van de gevaren van democratie. Maar welke keuzes worden dan van jou gevraagd om niet mee te heulen met de meerderheid die kennelijk de verkeerde kant op gaat? Want keuzes maken in gemeentes, dat betekent nogal eens wat. Dat leidt vaak tot scheuringen. Op synodeniveau, op plaatselijk niveau van gemeentes. En het is altijd heel, heel, heel triest. Ik ben lid van De Graankorrel in Hoofddorp. Dat is een christelijk gereformeerde gemeente. En als jullie het nieuws een beetje bijhouden, dan weet je dat er in de synode een enorme splitsing is over bepaalde zaken. Waarvan ik denk van, dat zou ons tot schaamrood op de kaak moeten brengen, maar het gebeurt. En weet je, en sommige dingen waar men zich 100, 200 jaar geleden enorm druk over maakte en waar al die splitsingen zijn ontstaan, met name ook in die gereformeerde kerken, joh, daar maken we ons nu helemaal niet meer druk om. Heeft de slang in het paradijs echt gesproken? Was het wel een slang? René geloof misschien van wel, Arie van niet. Daar hebben ze daarna straks een gesprekje over en dan met de koffie. Heb jij suiker en melk in je koffie of niet? Weet je, het doet er helemaal niet meer toe. Wij maken ons daar niet meer druk om. Maar in de tijd van dominee Geelkerken, begin 20e eeuw, ontstond er een kerkscheuring over. En tegenwoordig hebben we kerkscheuringen waar ze 100, 200 jaar geleden niet eens over wisten dat ze zouden gaan bestaan. Homofilie, samenwonen, vrouwen in het ambt, kwam toen allemaal niet voor. Weet je, en als dat dus nu is dat je daar juiste keuzes in moet maken, ja, wanneer maak je dan een juiste keus? Want wat vandaag speelt, is over 50 jaar niet meer belangrijk. En 50 jaar geleden speelden dingen waar wij nu niet meer ons over druk maken. Dus dan wordt het wel moeilijk, want de argumenten vliegen dan over en weer. Wel eens, niet eens, wel dit, niet dat. Argumenten voor, argumenten tegen. Wat moet je dan? Want de goede keus van vandaag is de verkeerde keus van morgen. Weet je, ik heb 3 dochters, 3 schoonzonen en 6 kleinkinderen. Allemaal houden ze op hun eigen manier van Lydia en mij. Ze verschillen allemaal. Maar ze tonen hun liefde op allemaal verschillende andere manieren. En ze maken in hun leven verschillende keuzes. Grote keuzes, kleine keuzes. Maar wij blijven hun ouders. En ze blijven van ons houden en wij blijven van hun houden. En ik denk dat het ook zo gaat in het gezin van de gemeente. God geeft ons best wel veel vrijheid. Er zijn een aantal no-go's. En die hoef ik hier niet te noemen, die weten we wel. Maar er zijn ook heel veel dingen die zitten in het niet-essentiële. Kwestie van smaak, kwestie van interpretatie. En als we daar ruzie met elkaar over gaan maken, met elkaar, dan komen we per definitie tot verkeerde keuzes. En hoe houd je nou je kleren schoon? Ik denk door te bidden, door de Bijbel te lezen, door je misschien wat minder met een ander te bemoeien en wat meer met jezelf, elkaar te verdragen. Colossenzen 3, vers 13. Verdraagt elkaar en vergeef elkaar. Doe alles wat u doet of zegt in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Weet je, hou je blik gericht op God en ga je niet

laten afleiden door keuzes die je misschien denkt te moeten maken, maar die misschien eigenlijk wel helemaal niet zo belangrijk zijn. Kortom, het is heel lastig om een minderheid te zijn en daar toch de goede weg te gaan. Maar waar de liefde verdwijnt en waar de argumenten verschijnen, daar raakt de gemeente aan het doodgaan. Nou, we gaan een vrolijker stukje pakken. De belofte. De belofte aan overwinnaars. En ik zeg het iedere keer weer, wij zijn overwinnaars. Ook deze gemeente kende overwinnaars. Maar Christus wil zijn gemeente rein houden. Dus hij kan niet zwijgen als het niet goed gaat. Maar we zijn overwinnaars omdat we met Christus zijn. En Christus heeft overwonnen. En dat moet ons juist motiveren om het goede te doen. Het invullen van de status van overwinnaar. Wie overwint, dat drukt een positie uit. Het is niet een voorwaarde. Nou jongens, als jullie nou overwinnen, dan... Nee, jullie zijn overwinnaars. En Jezus is de overwinnaar. Hij kan de boekrol openen. Hij kan het boek des levens openen. En het is niet een opdracht om te overwinnen, maar het is een beschrijving van onze overwinning. Het is niet iets wat nog moet gebeuren, maar het is iets wat al gebeurd is. Het is geen voorwaarde, maar het is een statement. En het biedt niet mogelijke voordelen, maar het is een harde garantie voor ons. En het is niet een angst die we moeten hebben als motivatie om iets te verliezen, maar het is een zekerheid voor iets wat je al verkregen hebt. Dus handel ook naar je overwinnaarstatus. Weet je, Willem-Alexander, koning Willem-Alexander, heeft niets hoeven doen om zijn koningschap te verdienen. Die heeft die status door zijn geboorte. Nou, sommigen in dit land vinden dat niet passend. Oké, die discussie gaan we helemaal niet aan, zo is het nou eenmaal. Maar hij heeft zijn status door zijn geboorte. Wij hebben onze overwinningsstatus door onze geboorte in Jezus Christus. Het enige wat Willem-Alexander moest doen, was die status bevestigen door koninklijk te handelen. En zich koninklijk te gedragen. En eerlijk gezegd vind ik dat hem dat best wel goed afgaat. Als ik kijk naar koningshuizen aan de andere kant van de Noordzee of elders in de wereld, dan gaat dat zo slecht nog niet. Af en toe gaat het eens een keertje fout en dan zijn de media er als de kippen bij om hem aan het kruis te nagelen. Dat is ook wel een aardige vergelijking. En dan biedt hij zijn excuses aan. Dat vind ik heel royaal, heel koninklijk. En lukt het jou niet altijd om je koninklijk te gedragen? Oké. Zie je er niet altijd uit als een overwinnaar? Oké. Welkom bij de kerk. Weet je, en zoals de media klaarstaan om Willem-Alexander beentje te lichten, zo staat Satan klaar om ons beentje te lichten. Klaar om jou een schuldgevoel aan te praten. Ik heb dit verkeerd gedaan, ik heb dat verkeerd gedaan, ik had dat anders moeten doen. En om je vervolgens onzeker te maken over je relatie met God. Wijs Satan de deur. Hij heeft geen zeggenschap over je. Wij zijn overwinnaars. En die belofte van overwinnaar die bestaat hier uit drie delen. Je wordt in het wit gekleed. Je naam wordt niet geschrapt uit het boek des levens. En Christus getuigt van jou ten overstaan van zijn vader en zijn engelen. Nou, wit staat voor reinheid. Datzelfde boek Jesaja wat we net al een keer openden. Er staat in hoofdstuk 1, de Heer zegt: laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken. Al ben je besmeurd met drek, met weet ik, al ben je zo smerig als zijn kan. Ze zullen worden als wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. En die reinheid en die gerechtigheid, die krijg je doordat Christus dat in jou legt. Het is een soort geïmpregneerde reinheid. Weet je, hout kun je ook impregneren dat het niet meer gaat rotten. Nou, dat is de reinheid die Christus in jou legt. Weet je, nadat Adam en Eva gezondigd hadden, naaiden ze zelf geplukte vijgenbladen om zich te bedekken. Dat ken je wel, hè? En dan ontdekken ze dat ze naakt zijn en dan plukken ze van die vijgenbladen. Ik hoop dat het een beetje groter waren. En daar hadden ze een soort kleed van gemaakt. Dat was de eerste religieuze daad in de wereld. De religieuze daden zijn daden waarin mensen probeerden zichzelf te redden en zichzelf aantrekkelijk te maken voor God of acceptabel te maken voor God. En God zegt,

gaat zo niet gebeuren. Als er iemand de zonde bedekt, dan doe ik dat. En dan staat er in Genesis dat God hen bekleedde met de huid van een onschuldig dier. Toen vloeide er al bloed. En er was dus geen gerechtigheid uit de mens zelf, toen al niet. Uitsluitend en alleen de gerechtigheid komt van God. En wij zullen nooit voor God staan met onze lijst met goede daden. Maar dus ook niet met onze lijst van slechte dagen, slechte daden. Want het is van tweeën één. Of het een of het ander. En het is ook niet de gemiddelde en als je dan maar net iets meer goed of net iets meer kwaad gedaan hebt. Oké. Wit. Wij zullen wit zijn. Rein. En we worden niet verwijderd uit het boek des levens. Dat is geen dreigende taal. Het is een belofte. Je weet dat je je behoud niet kunt verspelen. En dat maakt dat je zo ontspannen in het leven kunt staan. Ik heb een voorbeeld. Kennen jullie de Golden Gate Bridge in San Francisco? Nou, mensen van de wereld. Ah, die grote, mooie, grote brug. James Bond film speelt zich er ook in af en zo. En dat is, nou, die werd gebouwd in 1937. Dat was de tijd dat de bouwtechnieken misschien nog minder goed waren als nu. En tijdens de bouw waren arbeiders verplicht om een helm te dragen. En in de jaren 30 bestond voor dit soort projecten, civiel-technische projecten, de vuistregel dat voor elke 1 miljoen dollar die werd uitgegeven, 1 arbeider mocht overlijden. Dat is gewoon rekenen. He, zoals wij rekenen met van voor een verlengen van een levensjaar is 100.000 euro acceptabel. Zo was toen de bouw 1 miljoen dollar, 1 arbeider komt om het leven. Nou, de bouw van de Golden Gate Bridge kostte toen 35 miljoen dollar. Dus 35 doden. Maar de hoofdingenieur, Jozef Strauss, die zei, ja, maar dat wil ik niet. En tijdens de bouw heeft hij een vangnet onder het bouwwerk, onder de brug in aanbouw gespannen. En dankzij dat veiligheidsnet, wat hij voor 130.000 dollar onder de vloer van de brug had aangebracht, werden uiteindelijk een aantal bouwvakkers het leven gered die tijdens hun werk gevallen waren in dat net. En die mannen noemden zichzelf de Halfway to Hell Club. Hè, de halverwege naar de Hell Club. Maar als je daar aan het werk bent en je weet dat als je valt, dat je niet doodvalt, maar dat je in zo'n net terechtkomt, dan kun je veel ontspannender werken. Want je weet, als ik een foutje maak, dan ben ik niet dood, dan val ik niet 100 meter naar beneden, maar dan val ik in dat net en dan overleef ik het. Nou, zo is Christus. We hebben een vangnet. En we hoeven niet bang te zijn om een foutje te maken, want hij vangt ons op. En Christus zal tegenover ons, of zal ten opzichte van zijn Vader, van ons getuigen. Hij pleit voor ons. Hij pleit voor ons in de hemel zelf. Iedere keer weer, als de Satan ons daar aanklaagt, zegt Christus, nee, ik heb erop gered. Hij is gered door mijn bloed. Wegwezen, Satan. En dan zegt hij tegen de Vader, hij hoort erbij, hij hoort bij mij. Weet je, dat is toch geweldig om dat te beseffen. Maar we moeten er wel naar luisteren. En opvallend is dat er staat, wie oren heeft moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Het is dus meervoud. Alle gemeenten lazen alle brieven van iedereen. Het is dus niet alleen gericht aan Sardes, maar ook aan de andere 6. En niet te vergeten, ook aan ons. En wees geen eigenwijs beest, maar zet je oren wijd open en luister naar Gods woord. Amen. Ik heb hier nog steeds die 2 foto's in mijn Bijbel. Die vielen er nou weer uit van de doop hier, waar ik hier gedoopt ben. Ik moet ze maar eens thuis terug in het mapje stoppen. Zullen we nog kort met elkaar bidden? Heren, we danken u. We prijzen u voor wat u voor ons gedaan heeft. Dat u gestorven bent, dat u de zonde van de wereld gedragen heeft, dat het een onbevattelijk wonder is hoe u met deze wereld en met ons bent omgegaan. Maar we danken u dat we mogen overwinnen, dat we overwinnaars zijn, omdat u overwonnen heeft. Heer, geeft u ons die rust en die vrede door de dag heen, door de week heen. En mogen daarin ook onze rust naar andere mensen uitstralen. Heer, dat vragen we in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.

We willen overgaan tot de avondmaalsviering. En ik wil een stukje lezen uit Matteüs 26. En dan zegt de Heer Jezus, toen hij een brood nam en het zegengebed uitgesproken had, en het gaf aan zijn leerlingen, ervan met de woorden, neem te eten, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten. Tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok. Drinken, tot de dag komt dat ik met jullie opnieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dit is het avondmaal. Dat is geloven met je hart en belijden met je mond. En dat willen we in het gebed nu doen. Heer Jezus, wat een liefde. We hebben ervan gezongen. Het is niet te bevatten hoeveel u van ons hield. Heer, we doen u zoveel tekort en dat willen we belijden. En wilt u onze zonden vergeven? We mogen weten en danken dat we dat ook mogen doen. Dat we de vrucht van de wijnstok, dat we verbonden mogen blijven aan u. U die de wijnstok bent. Want als we niet verbonden blijven met u, dan worden we een dode tak. En dan kunnen we niet verder leven. Maar dank u wel dat u gezegd hebt, ik ben het brood des levens. En wie van mij eet, die zal nooit meer honger krijgen. En wie van mij drinkt, die zal nooit meer dorst krijgen. Dank u wel dat dat een geweldig vangnet is. Heer, dat u er altijd bent. En zo we met ons hart mogen geloven en ons met ons mond mogen belijden dat u onze redder bent. En dat mogen gedenken in het avondmaal. Geprezen is uw naam. Amen. Ieder die de Heer Jezus Christus van harte lief hebt, die mag eten van het brood en ook drinken van de wijn. Als u zegt, ik heb die zekerheid niet, dan mag u heel eenvoudig het brood en daarna later ook de beker doorgeven aan degene die naast u zit. We willen wachten op elkaar tot iedereen heeft en dan zullen we eten. De Heer nam een brood, hij sprak de zegen uit en hij brak het en hij gaf het aan zijn discipelen. Zo danken wij God voor het brood dat hij ons gaf. En dat spreekt van het lichaam van onze Heer Jezus Christus.

U hoort momenteel even niets, het is stil, zoals je dit hoort op de radio. Maar het brood, dat wordt nu uitgedeeld. Vandaar dat het nu dus stil is. Ik denk niet dat de uitzending hiermee is gestopt. Dus blijf gewoon luisteren.

U mag met mij het brood opheffen. En terwijl we alle het brood in de hand hebben, denken we aan de woorden van de Heer Jezus toen hij sprak: neemt, eet, dit is mijn lichaam wat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis.

Zo nam de Heer ook een beker. En dat hij de dankzegging had uitgesproken, zo danken wij God voor de vrucht van de wijnstok, die voor ons op dit moment het beeld is van het bloed dat de Heer Jezus voor ons vergoten heeft, waardoor wij als gelovigen mogen weten dat we behouden zijn, een kind van God zijn en het eeuwige leven hebben ontvangen.

We heffen samen als gemeente de beker op. En terwijl we allemaal de beker in de hand hebben, denken we aan de woorden van de Heer Jezus toen hij zei: drinkt allen daaruit, want deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt, tot vergeving van zonden. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

De Heer Jezus die heeft ons een heel mooi gebed nagelaten. En dat heeft hij ons zelf ook geleerd. Dat is het Onze Vader. Het is een gebed wat enige toelichting verdient. Het gebed gebiedt structuur, verdieping en richting voor ons dagelijks leven. En we bidden het Onze Vader omdat het een compleet gebed is. Omdat het alle belangrijke onderdelen van het geloof bevat. Het is God erkennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Vertrouwen hebben in zijn zorg. Vergeving vragen en geven. En leven volgens zijn wil. Ik stel voor dat we het Onze Vader hardop bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheden. Amen.

gaan we ons slotlied zingen. Prachtig lied. De Heere zegen u en behoede u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere geeft u zijn vrede die alle verstand te boven gaat. Amen.

0: Dan wens ik u nog een hele fijne zondag. Alle die met de livestream hebben ook meegekeken. Ook nog een gezegende zondag. En tot de volgende keer. Dank u wel.
1: Have they one?

Nou, u heeft dus kunnen luisteren naar de dienst. Die kwam vanuit de Baptisten van de Molenwerf, Zuid-Kingenal van Rijn. Voorganger was de heer Kool. We gaan nu verder gewoon met het programma. We beginnen eerst met muziek.

Blowing in the Wind was het. Waar was God, vroeg de Duitse paus in Auschwitz. Hoe kunt u dit nou alles toelaten? Paus Benedictus XVI die kreeg lof omdat hij in 2006 in Auschwitz hardop de vraag stelde waar veel mensen mee worstelden. Minder goed vielen zijn woorden over de nazi's. En vergat hij dan niet iets? Te spreken op deze gruwelijke plaats, waar een opeenhoping van misdaden tegen God en tegen de mensheid had plaatsgevonden, die zijn weerga in de geschiedenis niet kent, is bijna onmogelijk, begon de paus Benedictus XVI in zijn toespraak in Auschwitz. Dat is deze maand 20 jaar geleden. Toch waagde Benedictus zich aan wat een krachtig statement kon worden. Een boodschap van verzoening en hoop op een plek die symbool staat voor het ultieme kwaad. De paus zei het een bijzonder moeilijk en beklemmend te voelen. Voor hem als christen en voor hem als paus die uit Duitsland komt. Wat Benedictus bij die gelegenheid niet zei, maar misschien wel dacht, dat hij niet alleen Duits was, maar ook dat hij in de Hitlerjugend had gezeten en in het Duitse leger diende. Waar meteen aan moet worden toegevoegd voor Jozef Ratzinger, zoals hij dat in tot zijn pontificaat door het leven ging, was die betrokkenheid bij de nazi's tegen zijn zin. Nee, Benedictus was niet de vroegere nazi die tot inkeer was gekomen. Ook was hij niet de eerste paus die Auschwitz bezocht. En toch was zijn bezoek bijzonder, vanwege zijn zoekende, soms haast wanhopige toespraak, waarin hij zich afvroeg hoe het mogelijk was dat God dit grote kwaad had toegelaten. Het antwoord dat hij vervolgens op die vraag gaf zorgde bij sommigen, vooral bij Joden, voor buikpijn. Onder meer over hoe hij over de nazi sprak. Alsof het nazisme een kracht was die de Duitsers had overmeesterd en de Duitsers

zelfs geen verantwoordelijkheid droegen. Maar daarover is later even meer. Op deze plaats schieten dus woorden tekort. Pas eigenlijk helemaal alleen geschokt zwijgen en dat een inwendige schreeuw tot God is, sprak Benedictus vroeg in zijn toespraak. Anders dan de paus voor hem, dat was Johannes Paulus II, die Auschwitz in 1979 bezocht, stelde Benedictus die hardop de vragen waar veel mensen mee worstelden. Waarom heeft u gezwegen, vroeg hij aan God. En hoe kunt u dit alles nou toelaten? En even daarna, hoeveel vragen komen op deze plaats bij ons op? Steeds weer rijst de vraag, waar was God in die dagen? Ten tijde van de toespraak van Benedictus was het al een vaak besproken thema. Hoe een liefdevolle God te rijmen valt met Auschwitz. Of hoe theologie te bedrijven is na alle verschrikkingen. Zou het goede dat van God komt dan niet het kwade overwinnen? Is het geloof nog te verdedigen? Als antwoord op die vragen wijst Benedictus in zijn bij vlagen fraaie toespraak eerst op het mysterie, op het duister waarin wij beperkte stervelingen tasten. Wij zijn niet in staat het geheim van God te doorgronden. Wij zien slechts fragmenten en wij zouden ons vergissen wanneer wij rechter willen zijn van God en de geschiedenis. En dan zouden we de mens niet verdedigen, toch slechts bijdragen tot zijn ondergang. Het zijn woorden die doen denken aan de relevanterend fragment uit de apocryfe Bijbelboek Wijsheid. Welke mens immers kent Gods raadsbesluit? En wie bevroedt wat de Heer wil? Wij vermoeden amper de dingen der aarde. En zelfs wat voor de hand ligt, ontdekken wij maar met moeite. Wie speurt er dan naar wat er in de hemelen is? Op die erkenning van het mysterie moet het realisatie volgens dat de mens met al zijn lelijke kanten het goddelijke in de weg staat. En dat goddelijke wordt in ons verborgen en neergehouden door het slijk van de zelfzucht. De angst voor de mensen, de onverschilligheid en het opportunisme, sprak Benedictus. Wij roepen tot God, vervolgt hij, dat hij de mensen tot inzicht mag brengen en zodat ze erkennen dat geweld geen vrede sticht, doch alleen nog meer geweld oproept. Een spiraal dus van verwoesting, die uiteindelijk alleen verliezers kent. Dat geweld van de nazi's was er volgens de paus op gericht niet alleen mensen, maar uiteindelijk God te doden. En dit was de mens die God wilde overwinnen. De nazi's behandelden mensen als voorwerpen en niet langer als personen waarin Gods evenbeeld oplicht. En daarna kwam een opmerkelijke en voor sommigen verkeerde draai aan zijn verhaal. De nazi's wilden de Joden, het volk van God, van Israël, vernietigen vanwege hun verbond met God, meende Benedictus. Met de Shoah moest in eerste instantie ook de wortel van het christelijk geloof uitgerukt worden en definitief vervangen worden door het nieuwe, zelfgemaakte geloof in de heerschappij van de mens, van de sterke. En dat was merkwaardig. Waren de Joden dan gehaat of vermoord omdat zij de wortel van het christelijk geloof waren? Zo werden Joden toch een soort secundair slachtoffer in de strijd tegen God. Was niet eerder het tegenovergestelde waar, was de Joodhaat van de nazi's ook niet het product van eeuwenlang christelijk antisemitisme? Benedictus liet als zoon van het Duitse volk wel plichtsbesef zien. Hij moest naar Auschwitz komen, zei hij. Maar ook met die belijdenis ging er voor zijn critici iets mis. Juist omdat hij hier en nu de unieke kans had om het onrecht te benoemen. De paus zei dat hij als Duitser een zoon was van het volk waarover een schare misdadigers macht gekregen had. Die misdadige nazi's, stelde Benedictus, hadden de macht gekregen door middel van leugenachtige toezeggingen met de belofte van grootheid. En ook door de middel van terreur en intimidatie. En zo werd ons volk gebruikt en misbruikt als instrument van hun dorst naar destructie en overheersing. Macht over een volk. En een volk dat was gebruikt als instrument. En daar hadden sommige historici toch van heel andere dingen over geschreven. Gewone Duitsers waren ook overtuigende nazi's geweest. Het antisemitisme leefde breder dan onder een kleine groep misdadigers. En waarom zei Benedictus niets over het zwijgen van paus Pius XII ten tijde van de

Holocaust. Hij repte met geen woord over het feit dat het de nazi's waren die de moorden hadden gepleegd, zei destijds rabbijn Yisrael Meir Lau, de voorzitter van de Holocaust Herinneringscentrum Yad Vashem. Nog over zijn persoonlijke betrokkenheid bij de gevoelens van verdriet en pijn. Zelfs de uitdrukking 6 miljoen ontbrak. Laat staan dat hij het spijt me, zei. Voor de katholieke pater John Pawlikowski, jarenlang bij katholiek-joodse relaties betrokken, waren de grootste teleurstellingen van de toespraak het ontbreken van een krachtige verklaring over antisemitisme en het verleden en het heden, en over de rol die de kerk zelf heeft gespeeld bij het verspreiden ervan, zei hij tegen het Joodse blad The Forward. En toch zat er ook nog een verzoenende boodschap in de toespraak van Benedictus, en daar kreeg hij ook erkenning voor. En zo noemde Benedictus in verschillende gedenkstenen die hij in het kamp zag Franse, Nederlandse, Oekraïne, Russische en stenen volgens hem die het hart en de herinnering wakker schudden. Ze willen ons niet tot haat brengen. Ze tonen ons juist hoe vreselijk het werk van de haat is. En ze willen ons tot die gezindheid brengen die tot uitdrukking wordt gebracht door de woorden die Sophocles Antigone in de mond legt in het aanschijn van de verschrikkingen om haar heen. Ik ben niet hier om met je te haten, maar om met je te beminnen. Benedictus eindigde met de psalm, waarin deze zin van zijn toespraak en de reactie erop misschien het meest toepasselijk is. Mijn schreden leidt hij langs rechte paden, omwille van zijn naam. Nou, deze zinnen die komen uit de toespraak van Benedictus, komen uit de Nederlandse vertaling door dr. N. Stienstra voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. En dit artikel wat ik nu las, dat is geschreven door Jelmer Mulder, en hij is redacteur religie-filosofie in het dagblad Trouw.

Ja, allemaal misschien nog meegezongen. Halleluja van Leonard Cohen. Paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. AI moet ontwapend worden. In zijn eerste encycliek over artificiële intelligentie geeft Paus Leo XIV techreuzen en hun wereldbeeld een veeg uit de pan. Zij faciliteren moderne slavernij. Artificiële intelligentie, dus het AI, bedreigt onze menselijkheid op allerlei manieren. Doordat het draait op moderne slavernij, doordat het een kleine groep machtige mensen superrijk maakt, doordat we vergeten zelf na te denken en ons laten sturen door algoritmes, doordat het oorlogen nog gevaarlijker maakt dan ze al waren. Deze zorgen en nog veel meer staan centraal in de eerste encycliek van Leo XIV. Een zwaar wegende pauselijke rondzendbrief gericht aan alle mensen van goede wil. De titel van het ruim 40.000 woorden tellende document is Magnifica Humanitas. Latijn voor prachtige mensheid. En het is boven alles een pleidooi voor het behoud van de menselijkheid in een digitale tijdperk. Paus die schreef er aan mee en was, een unicum, zelf aanwezig bij de presentatie. Dat AI voor hem een groot thema is, bleek al uit zijn keuze voor zijn pausenaam. 135 jaar geleden zocht zijn naamgenoot, Paus Leo XIII, in de Encyclopedia Rerum Novarum een antwoord op de uitdagingen van de industriële revolutie, waarbij hij voor de waardigheid van de uitgebuite arbeiders opkwam. De huidige paus Leo zoekt het mensen in zijn encycliek een antwoord op een revolutie van vergelijkbare grootte met misschien nog wel grotere consequenties, de digitale revolutie. AI moet ontwapend worden, sprak hij, ontwapend van een dominante, excluze en dood. Met dit laatste doelde de paus onder andere op autonome wapensystemen. De encyclopedie, ik noem dat maar encyclopedie, maar de encycliek is heel wat anders, opent met een onheilspellende zin. De prachtige mensheid die door God is geschapen staat vandaag voor een beslissende keuze. Een keuze tussen twee Bijbelse beelden. De bouw van de Toren van Babel uit het boek Genesis, wat staat voor een samenleving die draait op efficiëntie zonder verscheidenheid, of de bouw van Jeruzalem, zoals beschreven in het boek Jeremia, en een gemeenschap die draait op een gezamenlijke verantwoordelijkheid met God als middelpunt. Hij bouwt hiermee verder op het werk van de stad Gods van Augustinus, zegt Paul van Geest, hoogleraar in Tilburg. Wat de paus bedoelt is, kiezen we voor een toekomst waarin een klein clubje techreuzen vanuit hun heerszucht de rest technocratisch controleert, of kiezen we voor een gemeenschap waarin het belang van iedereen voorop staat? In het eerste geval kiezen we voor Babel en in het tweede voor Jeruzalem.

eigen ik of de liefde voor de ander. AI is volgens Paus Leo de bouwplaats van de geschiedenis. De urgente vraag is, volgens hem, welke stenen we met elkaar gebruiken. Hij roept individuen op te oefenen met vaste van AI en overheden om kwalijke technologische macht in te dammen. Hij verwerpt het hypotechnische wereldbeeld van techbedrijven, zoals aartsbisschop Victor Manuel Fernandez tijdens de presentatie zei: een wereldbeeld waar hoop oppervlakkig is en liefde vergeten, omdat we aan bezit vastzitten, meer en meer willen, terwijl onze broeders en zusters elders op de wereld verder uit ons zicht verdwijnen. Als het gaat om moderne slavernij, is de paus het felst, zegt Van Geest. Alles draait op onzichtbare arbeid in slechte omstandigheden. Digitale systemen die worden daarbij gebruikt voor menselijke uitbuiting en mensenhandel. En dat vraagt om ethische reflectie. Opvallend was ook de toespraak van Christopher Ola, mede-eigenaar van AI-bedrijf Anthropic, dat voor ethisch AI-gebruik staat. Computerwetenschappers als hij zelf snakken naar input van de kerk, zei hij. Laat vandaag het begin zijn van een lange samenwerking tussen de bouwers van AI en zij die kunnen zien wat wij van binnenuit niet zien. Van Geest is al met al enthousiast over het eindresultaat. Met deze encycliek werpt Paus Leo zich naar zijn eerdere uitspraken over vrede opnieuw op als morele leider. Artikel is geschreven door Janne Oosterom, wederom redacteur religie en filosofie van het dagblad Trouw.

En Joris Sela met het nummer Wees bij ons. Voor een paar euro, Poetin-euro's, intimideren Servische huurlingen de Joden en de moslims in Europa op dit moment. Ben je bezig met de discussie te winnen of elkaar te verliezen? U kent het wel, hè? Het tv-spotje van de Stichting Sieren. Die waarschuwt ons tegen gepolariseerde politieke driftkikkerij. Toch doen onze knallende ruzies ook iets moois. Ze maken de mensen blij die we volgens de Bijbel lief moeten hebben, onze vijanden, en wel die in het Kremlin. En zij hebben zo hun middelen om olie op ons vuurtjes te gooien. Wie wel eens een krimi bekijkt, die weet dat iets vaak niet is wat het lijkt. Wat denk je bijvoorbeeld wanneer onbekende drie synagogen met groene verf hebben ondergespoten? Het gebeurde vorig jaar mei in Parijs en omstreken, op Sabbat. Het Shoah-monument van de Franse hoofdstad en een Joods restaurant troffen hetzelfde lot. Hoe dan het? Groen is de kleur van de islam. Jihadisten, Gaza, extreem links, nazi's, allemaal mis. 4 maanden later, in september, lagen er varkenskoppen bij 9 moskeeën in diezelfde regio. Wat mag dat dan weer?

0: een wraakactie vanwege de bekladde Joodse doelen. Is er toch een relatie tussen die twee wandaden? Ja. Er waren valse vlagoperaties uitgevoerd door dezelfde daders. Het niet uit het Joden om moslimaat, maar voor een armzalig beetje Poetin-euro's. Een vonnis van het Hof van Beroep in de Servische stad Smederevo tegen drie sloebes uit het stadje Velika Plana onthult veel. Samen met andere landgenoten voerden zij die rotstreken in Frankrijk uit. Het vonnis dat biedt een inkijkje in de huidige wereld van de hybride oorlogvoering. Spanningen aanwakkeren tussen Joden en moslims hoort daarbij. Na de ongevraagde schilderbeurten in mei pakte Frankrijk drie Serviërs op. Men beperkte zich toen tot uitzetting. In september werd de rol van diezelfde Servische huurvandalen bij de ontheiliging van de moskeeën duidelijk. En dat was mede te danken aan een Normandische boer die de varkenskoppen verkocht aan de Serviërs. Toen hij bij het nieuws over de moskeeën vernam, waarschuwde hij de politie. De vogels die waren inmiddels gevlogen. En de Servische politie die pakte vervolgens 11 personen op die mee zouden hebben gedaan in Frankrijk. 8 van hen wachten nog op een berichting. 3 anderen die sloten een deal met justitie en vernamen al in december hun straf. De ergste zondaar gaat 1,5 jaar cel in wegens racisme en spionage. De andere 2 die kregen huisarrest. Beschouwingen over het vonnis verschenen vanaf maart op internet. Servië zou tegen heug en meug de zaak hebben aangespannen. Het land kon, zo heette het, weinig anders vanwege de vele informatie die het kreeg van buitenlandse diensten. Niets doen was geen optie. Normaal kunnen Russische geheime diensten hun gang gaan in Servië. Ook met ronselpraktijken. Al waren er acties over de grens van ingehuurde Serviërs. Bijvoorbeeld in Moldavië. Oorlogvoeren is duur, zodat Moskou op de kleintjes moet letten. Voor het groene schilderwerk ontvingen Servische drommels een karige 1000 euro. De actie met varkenskoppen leverde 1500 euro op. Reis- en verblijfkosten kregen ze vergoed. Het blijft dus duidelijk of ze een zessterren hotel verbleven of in de dakloze opvang van het leger des Heils. Hun Servische leidinggevende gaat het wel goed. Hij vertoeft in Moskou. Al dus het artikel geschreven weer door Elders Muller in Dagblad Trouw. Ja, we zijn door het einde van het programma heen. Jurke, weer bedankt voor de techniek vanmorgen. Je hebt kunnen luisteren naar de dienst die kwam uit de Baptisten hier in de Havenstraat. We wensen u nog een hele fijne dag toe. Geniet ervan weer met alles wat hij doet. Volgende week zijn we er weer. En dan komt de dienst rechtstreeks van de Zegerplasgebied. En dan zetten we dus de dienst uit, zowel op radio als op tv. Fijne dag nog. Dag allemaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generatie.

0: repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston, met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
3: Kerk Centraal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Dag, dames en heren. Welkom bij het programma van Kerkcentraal op deze maandagavond. Wat heb ik allemaal in het programma zitten? Ik heb een gesprek gehad in 2024 met Huub Floor, pastor Huub Floor moet ik zeggen. En dat gaat over vluchtelingen. Nou, heden ten dagen is dat nog zeer actueel. Gezien alles wat om gebeurt met de AZC, allemaal, her en der. En ik heb een gesprek gehad met Emiel Schoneveld en Ton de Koning van de Maranatha-kerk over samenwoont van twee kerken. En verder hebben we dus nog, als de tijd daar nog is, info.

0: Je kunt nu gaan luisteren naar het gesprek wat ik in het verleden heb gevoerd met pastor Huub Floor. En dat ging over vluchtelingen. Wat voor soort vluchtelingen hebben we allemaal? Ik noem maar soorten. Hebben we de politieke vluchteling, economische vluchteling? Ga zo maar door. U mag het allemaal daar gaan we het allemaal over hebben met hem. Het is nogal een mooi onderwerp, hè? De rechten van de vluchtelingen.
1: Ja, het is actueel.
0: Vanuit de filosofie van de sociale leer van de kerk.
1: Ja, ja, ja, ja, het is actueel. Het is zeer actueel, hè?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, want ik hoorde net op het nieuws dat Nederland die wil dus de vluchtelingen transporteren.
1: Ja.
0: Een raar woord. Naar Oeganda.
1: Ja. Ja, ja. Ik hoorde het ook. Zo'n
0: en denk je, wat moet je daar dan mee, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus het is wel een heikel onderwerp.
1: Ja. Nou, dat is het ook. Als je dat zo zegt, dan lijkt het net, ja, het is een waar, een goed, waarvan je denkt, ja, we gaan transporteren. Dus afspraken maken met een ander land over. Maar wat vinden die vluchtelingen zelf daarvan? Of hebben die daar nog een zegje in? Hè? Dus
0: niks.
1: Helemaal niks. Er wordt gewoon geschoven met mensen. Hè? Wordt gewoon geschoven met mensen. Want het zijn wel mensen, hè? Mm-hmm. Vluchtelingen zijn mensen. Ja, ja, ja.
0: Ja. Maar hoe staat nou de katholieke kerk daar tegenover? Tegen zoiets? Kijk, vluchtelingen zijn voor altijd.
1: Ja.
0: Dat is niet van vandaag of gisteren. Dat is altijd al geweest.
1: Zijn er vluchtelingen geweest, ja.
0: Wat is eigenlijk het standpunt of standpunt van de kerk?
1: Ja.
0: Hoe staan die er tegenover?
1: Ja. Nou, kijk, het is niet voor niks dat de katholieke kerk al heel lang, sinds Paulus VI, denk ik eigenlijk al, een werelddag van de vluchtelingen kent. Hè? Dus die heeft de vluchteling altijd al op de agenda gezet, de aandacht daarvoor gevraagd. Dat doe je alleen als het inderdaad een bijzondere aandacht moet krijgen en het niet krijgt. Hè? Dus kennelijk is het een problematiek die niet in de algemene samenleving vanzelf kan worden opgelost. Dus dan bemoeit de kerk zich er ook mee. Die vraagt een aandacht voor met name de kwetsbaren. Want vluchtelingen hoort ik tot een kwetsbare groep mensen. Dat is gewoon zo.
0: Net zoals gevangenen.
1: Ja, ook als gevangenen en een heleboel groeperingen, maatschappelijke groeperingen. Zodra ze kwetsbaar zijn, dat wil zeggen niet zich voor zichzelf kunnen opkomen, ja, dan vraagt de kerk daar aandacht voor. En dan springt de kerk daarvoor in de bres. En dat doet de kerk natuurlijk allereerst door de theorievorming. Dus laten we zeggen, het over nadenken. Wat is nou de problematiek? Hoe moet je dat nou zien? Enzovoorts. En aan de hand van deze achtergrondgedachten wordt actie ondernomen. Hè? Kunnen mensen ook actie ondernemen? Kunnen ze ook zeggen, op basis van deze grondvisie moeten we wat doen. Hè? En we moeten dit of dat doen. Nou, denk ik bijvoorbeeld, je hebt het over vluchtelingen. En dan heb je natuurlijk, het woord vluchteling is al een lastig begrip. Want vluchteling, dat is een algemeen woord. Hè? Het is wat anders dan migrant. Om maar even een voorbeeld te geven. Migrant, dat is ook de arbeidsmigrant. Is dat een vluchteling? Nee, niet per se.
0: Nee.
1: Wat hadden de gastarbeiders vroeger? Waren migranten, toch? Waren dat vluchtelingen? Ja. Nee.
0: Nee, de gastarbeiders werden hier gevraagd.
1: Die werden juist gevraagd om hier te komen.
0: Ja.
1: Dus boven het woordje vluchtelingen zit nog het woordje migrant. Migrant wil zeggen dat er mensen zijn die van het ene land naar het andere land trekken. Om wat voor reden dan ook. En vluchtelingen, die hebben een bijzondere reden om van het ene land naar het andere land te trekken. En dat bepaalt ook het recht en verplichtingen ook ten opzichte van hen. En als je dat onderscheidt, dan moet je in ieder geval zeggen, vluchtelingen zijn mensen die noodgedwongen vanuit een situatie waar ze wonen vertrekken naar een ander land. Dat zijn vluchtelingen. Nou, de meest vanzelf.

0: sprekende reden is het feit dat ze niet veilig zijn vanwege oorlogssituatie of vanwege een schrijnende armoede. Dat kan ook, een schrijnende armoede. Of vanwege bedreigingen. Je hebt ook vluchtelingen die niet in een oorlogssituatie zitten, maar die vanwege hun etnische afkomst of ja, wat dan ook, bedreigd worden, hè, in het land waar zij wonen, waar ze thuis horen. Dus dan, dat zijn redenen om te vluchten. Dat zijn vluchtelingen, in de eigenlijke zin van het woord. En vluchtelingen die deze achtergrond hebben, die hebben het recht om een veilig heenkomen te zoeken. Hebben ze het recht toe. Het is een algemeen mensenrecht.
1: Nou, algemeen aanvaard ook.
0: Is algemeen aanvaard. Het is in de mensenrechtencatalogen is dat opgenomen van de Verenigde Naties. Dus vluchtelingen hebben een fundamenteel recht op veiligheid. Ja? Ja. Dat ze in ieder geval veilig kunnen wonen en dus geen levensbedreigende situatie kennen. Ja. En dan betekent dat als vluchtelingen dat doen, dan heb je dus eigenlijk rechten die betrekking hebben op het vertrekken van het land waar men woont, het onderweg zijn en het aankomen in het land waar men naartoe gaat. Die drie verschillende situaties worden door met name ook Paus Franciscus, maar ook zijn voorgangers beschreven. Elke situatie kent eigen rechten en eigen verplichtingen.
1: Heeft een vluchteling ook plichten dan?
0: Nou, een vluchteling heeft dus een plicht. Het gaat over de verplichtingen van de landen waar, en de mensen eromheen. Bijvoorbeeld, we kennen die pushbacks, hè? Die pushbacks. Nou, pushback wil zeggen dat mensen dus op een boot zitten. Nou, een land zegt van, ja, maar wij kunnen ze niet hebben, want we zitten al zo vol, of we hebben geen voorzieningen enzovoorts. En dan worden ze teruggeduwd, letterlijk pushback, teruggeduwd de zee in. Met alle gevaren van dien. Ja. Hè? Met al die kosten.
1: Kijk, wat een paar jaar geleden bij Griekenland.
0: Nou, dat gebeurt dan. Dat mag niet. Dat is tegen de mensenrechten. Hè? En dat is dus een recht wat mensen hebben die onderweg zijn. Ja. Mensen die onderweg zijn, die hebben het recht erop dat zij worden geholpen. Dus op het moment dat er een schipbreuk is, ook al zijn ze illegaal onderweg, dan nog moeten zij gered worden als ze in levensgevaar zijn. Dat moet gewoon gebeuren. Dat is een mensenrecht.
1: Ja, maar kan je dan ook voorstellen dat een land, een bepaald land, ja, zegt van, ja jongens, sorry, maar we hebben geen plek. Het zit hier al zo vol. Ja, het
0: tuurlijk
1: is hier ook allemaal armoede.
0: Tuurlijk, is ook zo. Dat is ook zo.
1: Wat moet je dan?
0: Ja.
1: Dan is het over waar je behoorlijk voor een dilemma staat.
0: Daar sta je ook voor een dilemma. En daarom zeggen de pausen ook, dat kunnen we niet per land oplossen. Dat wil zeggen dat andere landen, dat de gemeenschap, en daarom is het ook een Verenigde Natie kwestie. Hè, er is een hoog commissariaat voor de vluchtelingen. Hè, VN heeft een hoog commissaris voor de vluchtelingen. Moet dat dus ook in gezamenlijkheid worden opgelost. Daar heeft Paus Benedictus met name heel sterk op gezinspeeld. Dat het inderdaad altijd in samenwerking met andere landen moet.
1: Ja, alleen kan je het niet oplossen.
0: Nee, dat kan ook niet. En dat mag ook niet.
1: En Nederland kan het ook niet alleen oplossen.
0: Nee, niemand kan het. Geen enkel land kan het alleen oplossen. Hè. En daarom is het, nou hebben we het over die Oeganda. Over Oeganda. Nou ja, dan zegt Nederland, oké, wij zoeken een mogelijkheid om deze mensen onder te brengen, namelijk in Oeganda. Hè? Nou, we geven ze een zak geld in Oeganda, en dan kunnen zij kunnen ze daar opvangen, terwijl wij dat dan niet kunnen. De vraag is of dit natuurlijk de oplossing is. Hè?
1: Is dat sociaal?
0: Ja, en dat
1: en
0: is ook
1: is het, dan hebben we weer, de ethiek, die komt dan weer om de hoek kijken.
0: Ja. Nee, zeker, zeker. En dat heeft te maken ook met de vraag A. Dus je zoekt een veilig heenkomen, maar je zoekt ook een situatie waarin mensen welwillend ten opzichte van de anderen staan. Is dat gegarandeerd? Of is het niet gegarandeerd? Men heeft bijvoorbeeld gezegd, en dat is ook een algemeen beleid, de vluchtelingen zo ver mogelijk in aangrenzende gebieden. Hè?

0: En waarom? Omdat vanuit de cultuur, dat de dichtstbijzijnde culturele omgevingen zijn, waar mensen eerder zich thuis kunnen voelen dan in een heel ver land, in een heel ander gebied van de wereld. Nou, daar zit wel wat in. Maar dat betekent bijvoorbeeld, kijk maar naar de Palestijnen, die op een gegeven moment en masse werden opgevangen in Jordanië. Jordanië. Nou, Jordanië is ook een Arabisch land, hè, en die hebben het wel willen gedaan, maar die hebben zoveel Palestijnen opgenomen, naar verhouding, veel meer dan er in Europa een land ook vluchtelingen opneemt. En dan zeg je op een gegeven moment, ja, het kan wel een mooi principe zijn, maar zo'n land moet het ook kunnen dragen.
1: Ja, het moet maar je hebt ook nog gewoon een normaal bevolking, een inheemse bevolking, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja.
1: En hoe staat die er dan weer tegenover, tegen zo'n massa die komt?
0: Nee, precies. En dan is dus ook de vraag, is het een voorlopige situatie, zodat de mensen weer terug kunnen naar hun land? Of wordt het een structurele situatie, dat mensen op een gegeven moment, daar moet je ook naar kijken. Dat hangt er ook weer vanaf. Wat zijn de vooruitzichten ten aanzien van het land van herkomst? Kijk, als er in het land van herkomst een situatie is die met vereende krachten kan worden verholpen, zodat mensen weer verder naar huis kunnen, is dat het eerste wat je moet doen, is proberen om te zorgen dat dan de redenen waarom mensen wegtrekken, dat ze worden weggenomen. Daar moet je inspanning doen. Als je dat niet doet, en je blijft alleen maar kijken, hoe raken we deze mensen weer kwijt in het land, in ons land, waar wij

0: eigenlijk te weinig ruimte hebben. Stel maar even Jordanië. Ik ga even, want ik vind Nederland vind nog een beetje een luxe situatie. Maar Jordanië. En dan zeg je van ja, die Palestijnen in Jordanië, dat is eigenlijk te veel. Naar verhouding, dat kun je Jordanië niet, dat kunnen ze niet meer dragen. Wat is het vooruitzicht voor de Palestijnse kwestie? Nou, die vooruitzicht die is er niet. Zeker niet op korte termijn. Dus je moet eigenlijk alles in je werk stellen om de uitgangssituatie te verbeteren. Dat mensen niet meer weg hoeven te gaan, maar kunnen blijven. Dat is het eerste recht van de vluchteling. Is dat er inspanning wordt geleverd dat ze terug kunnen keren naar het land van herkomst.
1: Dat is de hele essentie.
0: En dat is essentieel. Maar doen wij dat ook als landen? Dat is een middellange tot lange termijn beleid. Terwijl wat wij doen is korte termijn. We willen de mensen nu kwijt, want het drukt nu op de economie. We hebben nu problemen bij ons enzovoort. Dus we willen de mensen zo spoedig mogelijk weg hebben. Dit is geen oplossing van het probleem. Als je kijkt naar de situatie van de vluchtelingen, dan kun je alleen maar zeggen, ja, dit is even een moment waarop je wat lucht krijgt voor jezelf dan, hè, je eigen situatie. En misschien vluchtelingen door zo'n deal met Oeganda eventjes kunt helpen. Maar daarmee heb je nog geen structurele oplossing.
1: Dus is er een oplossing?
0: Nou ja, dat is ook
1: dat
0: de vraag.
1: Dat is de vraag, hè?
0: Is de vraag een oplossing? Kijk, als het nou zo is dat ik zeg, vluchtelingen, het eerste recht van de vluchteling zou moeten zijn om terug te kunnen naar hun eigen land. Geen enkel die vluchteling is, doet dat vrijwillig. Doet dat vrijwillig, geen enkel. Arbeidsmigrant is anders. De arbeidsmigrant die zegt dan, ja, ik kan wel thuis blijven, maar ik kan meer verdienen in een ander land. Weet je wat, ja, dan ga ik daar naartoe.
1: Dan hebben we de economische vluchteling.
0: Precies, dan doe je dat voor jezelf. Dan doe je allemaal beter van te worden. Maar is het schrijnende armoede, is het een oorlogssituatie, is het een bedreiging vanwege etniciteit of godsdienstigheid of wat dan ook, op dat moment heeft de vluchteling het recht dat eraan gewerkt wordt dat deze misstanden worden verholpen. Natuurlijk kost dat tijd. En dan is precies de moeilijkheid, hebben we die tijd voor die vluchtelingen? En op het moment dat ik met een jong gezin ben, en dat jonge gezin dat vlucht uit het land, het kan niet anders, komt in een ander land terecht. Dat land gaan ze settelen. Die kinderen gaan er op school. We kennen de ideale situatie. Die zijn zo klein dat ze eigenlijk niet meer hun eigen cultuur kunnen aarden, want ze zijn helemaal in een ander land opgevoed enzovoorts. Stuur je ze dan terug? Stuur je ze dan terug? Kijk, en dan komt er weer een ander recht.
1: Ja, dank.
0: Kijk, een ander recht, want het recht dat een kind zich kan ontwikkelen en ja, er zijn andere mensenrechten die dan ook een rol spelen daarin. Dan is dat het terugkeren naar een veilig land waar je vandaan komt, is niet doorslaggevend als de situatie van de vluchteling intussen veranderd is, omdat hij in het land waar hij naartoe gegaan is op een gegeven moment is gaan aarden. En een hele sociale omgeving heeft gecreëerd en geaccepteerd is. En niks weet van de eigen cultuur waar die vandaan kwam. En dat heb je veranderd, de situatie. Ja. Dus vluchtelingen hebben dus rechten, zowel in het land waar ze vandaan komen, als het land waar ze naartoe gaan. En de situatie van het ene land naar het andere land. Er zitten allemaal rechten aan verbonden. En dat moet per situatie worden bekeken.
1: En dat is lastig.
0: Ja, natuurlijk is dat lastig. Natuurlijk is dat lastig. En wat landen doen is natuurlijk dat ze natuurlijk heel erg gefocust zijn op, ja, en dat is een soort, ik zou zeggen, collectief egoïsme. Ja, sommigen die benoemen het, hè, het eigen land eerst, hè.
1: Ja, daar lopen er genoeg rond.
0: Ja, daarom. Maar dat altruïsme, waar dus eigenlijk de kerk vanuit denkt, die denkt allereerst aan de kwetsbaren. Ik moet eerst opkomen voor de kwetsbaren. Nou, dat is die vluchteling. Ja, dat wordt niet altijd gedeeld door anderen. En hier zit een fundamentele visie achter. De fundamentele visie is dat kwetsbare mensen een eerste recht hebben. Een eerste recht hebben dat ik eerst moet kijken naar de zorg voor de kwetsbaren. En dat is een andere manier van denken.
1: Nou, kan je nou ook voorstellen dat de mens zegt van, ja, hou even, die mensen die komen hier zo, nou, prima. Ja. die met het gezin, die gaan dan, die krijgen een huis. Ja. Hè? Ja. Wij niet, hun wel.
0: Ja, dan heb je het over vluchteling, die overigens
1: ja,
0: al...
1: Ja, over de vluchteling. Oh,
0: ja, maar een vluchteling, je hebt dus vluchteling en vluchteling. Je hebt een vluchteling die asiel zoekt en je hebt degene die is toegelaten. Over de vluchteling die toegelaten is, daar gaat het over. He, die krijgt een huis.
1: Ja, he? Maar dat is ook een denkbeeld.
0: Ja, dat is zeker, zeker, zeker, zeker. Maar die heeft dus op dat moment ook recht op huisvesting, net zoals alle anderen in het land. Dus een vluchteling die nog geen asiel heeft verworven, die heeft geen recht op huisvesting, althans geen recht op een blijvende huisvesting. Hè. Die moet natuurlijk zo gezorgd worden dat ze voorlopig in die asielprocedure op een humane wijze kunnen leven. Maar ze kunnen niet recht laten gelden op een gewone huisvesting zoals iedereen, als elke inwoner van het land. Mm. Dat heb je wel op het moment dat je inderdaad statushouder bent. He, dus als je de status hebt van niet meer een vluchteling in de zin van een asielzoeker, maar dat je bent toegewezen dat je in het land mag blijven. En op dat moment heb je een fundamentele gelijkheid. Dus iedere inwoner van het land, en dat is ook degene die een statushouder is, heeft hetzelfde recht van huisvesting. En dan wordt gekeken naar de verschillen. En dan wordt bijvoorbeeld gezegd, en dat is ook wel terecht, deze mensen hebben helemaal niks. Terwijl een ander die nog thuis zit, huisvesting heeft. Ja, en natuurlijk al lang uit huis wil. Ja, die moet dat tot dan maar even wachten. Want ja, die heeft voorlopig nog een huisvesting. Terwijl deze mensen eigenlijk op straat staan. En dan kun je wel zeggen, ja, maar als die huizen weer eerst naar deze statushouders gaan, moet ik nog langer wachten? Ja, ja, wat weegt nou zwaarder? Het langer
1: maar
0: wachten.
1: Maar dat is natuurlijk de grote vraag, hè? Ja, ja, waar je mee worstelt.
0: Ja, en dan is er een heel eenvoudig principe. En het eenvoudige principe, dat is de gulden regel. Wat gij wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander. Stel nou dat ik die persoon ben, die een statushouder ben. En ik mag in Nederland blijven, maar ik heb helemaal niks. Ik heb niemand om terug te vallen. Dus ik ben staatshouder, ik sta op straat. Ja? Terwijl die ander, die staat niet op straat, want die woont bij zijn ouders in. Ja, hij is ondertussen al 30 plus en zou langer zelfstandig willen gaan beginnen. Maar ja, aan wie geef je dan die woning? Ja, ik vind het helder. Ik vind het absoluut helder. Maar dan moet ik wel mee verplaatsen in de situatie van anderen en zeggen, ja, ik vind het vervelend, maar voor die anderen is het heel erg. Nou, en dat leren denken, dit onderscheid leren denken, dat is natuurlijk ook iets van ons geloof. He? Om mij te verplaatsen in de situatie van, dat had ik ook kunnen zijn. En dat de fundamentele uitgangspunt is, je moet bij de kwetsbaren beginnen. De kwetsbaren hebben eigenlijk een zwaarder wegend recht voor hetzelfde als alle anderen.
1: Laten we het hier bij jou houden. Dankjewel.
0: Dankjewel. Ja, hoor.
1: Ik heb laatst ook nog een gesprek gehad met Emiel Schoneveld en Ton de Koning. En dat ging over de Maranatha-kerk in het zuiden van de kerk in Arandeveen. En dat was een leuk gesprek over deze mensen. Is het een samenvoeging of is het nou geen samenvoeging tussen beide kerken? Maar luister zelf maar naar hun interpretatie van het geweer. Ja, de reden is van dat ik jullie heb gevraagd voor een gesprek, is de samenvoeging of fusie van twee kerken. Dus de gereformeerde kerk in Arandeveen en de Maranatha in Alphen aan den Rijn. De vraag is, die komt er bij je op, van waar de fusie tussen twee gemeenten... één in Arandeveen en één in Alphen.
2: Ja, in Arandeveen, de gemeente in Arandeveen, die kromp. We hebben al een aantal keer samenwerking gezocht met de plaatselijke hervormde gemeente. Zondags, op een zondagse eredienst kwamen er hooguit 20 mensen naar de kerk. Veel ouderen. Het aantal jongeren dat liep terug. De laatste poging om met de hervormde gemeente samen te gaan was in 2017.
1: In de vorm van de PKN?
2: Ja, om samen te gaan, inderdaad te fuseren met de plaatselijke hervormde gemeente in Arandeveen. Daar zijn we 3 jaar mee bezig geweest. En uiteindelijk heeft de Hervormde Kerkraad besloten om daarmee te stoppen.

0: aantal principiële standpunten.
1: Principiële?
0: Ja. Dat ging het namelijk over het onderwerp homoseksualiteit. We hadden regelmatig ook een homoseksuele predikant op de kansel. En lag bij de hervormde gemeente nogal gevoelig.
1: Is dan de andere, de gereformeerde kant, een beetje progressiever in die richting?
0: Is ja, wat dat betreft, ja, iets progressiever, denk ik. Bij ons was dat gesprek al geweest over homoseksualiteit jaren geleden. We hadden ook een aantal homoseksuele gemeenteleden en lesbische gemeenteleden. En in het gesprek bleek dat het bij de hervormde kerkraad best nog wel wat gevoelig lag. Uiteindelijk heeft de hervormde kerkraad besloten om met de gesprekken te stoppen. En dat was voor ons een verschrikkelijke tegenvaller. Toen kwam eigenlijk corona om de hoek kijken. Heeft het een aantal jaar stilgelegen. En toen zijn we in 2022 hebben contact gezocht met de Maranatenkerk. Omdat we in het verleden al op pastoraal en gebied en preekvoorziening al hadden samengewerkt. En ook de vieringen grotendeels overeenkwamen met onze viering in de kerk. En toen kregen we van Emiel. Eind 2022 bericht dat ze open stonden voor een gesprek en enthousiast waren. Dus dat eerste gesprek heeft plaatsgevonden in februari 2023.
1: Toen al. En is eigenlijk dan nog gauw gegaan daarna, toch?
2: Ja, maar dat komt ook omdat we eigenlijk geen problemen tegengekomen zijn. De eerste gesprekken waren na een verkennend gesprek met de beide Moderamina. Nou, dat zat helemaal op één lijn. Dus al heel snel hebben we toen de beide kerkraden ook bij de gesprekken betrokken. De gemeente erbij betrokken. Toen hebben we een eerste uitleg gegeven in beide gemeentes. En aan de gemeentes gevraagd van is dit een goede weg die we inslaan? Krijgen we van jullie fiat om verder te gaan? Nou, dat was het geval. Nou ja, toen hebben we werkgroepen opgericht rond een aantal thema's. Waarin van beide kerkenraden iemand zat, maar ook van beide kerken gemeenteleden, jong en oud. En die hebben hun onderwerp besproken en daar verslag van uitgebracht. Inmiddels hadden we een stuurgroep gemaakt. En we wilden gewoon ook de tijd nemen om op allerlei manieren ook aan elkaar te wennen. Dus niet alleen de kerkenraden. Toen hebben we een dag gehad met de kerkenraden en de partners erbij. En toen met de gemeentes zijn we samen gaan kerken. Beurtelings in Alandeveen en hier. En dat hebben we afgesloten met een grote barbecue in Alandeveen voor alle gemeenteleden die daarin geïnteresseerd waren. Ja, en zo zijn we eigenlijk naar elkaar toegegroeid. En de problemen die de gereformeerde kerk Alandeveen ondervonden had in Alandeveen bij de hervormde gemeente hebben zich bij ons gelukkig niet voorgedaan.
1: Nee, dus het was jullie zitten dan wel op één lijn natuurlijk.
2: Heel soepel proces. Ja, we waren beide natuurlijk, als je het zo zou willen zeggen, gereformeerde kerken. En we zijn nu dus echt een nieuwe kerk geworden. Want we zijn ook niet meer de Maranatenkerk. Maar we zijn nu de protestantse gemeente Maranata. Dus dat is echt een nieuwe gemeente.
1: Een hele nieuwe gemeente. De protestantse gemeente, dat is
2: Maranata.
1: Maranata.
2: Ja.
1: Want er staat nog steeds Maranatenkerk.
2: Het kerkgebouw
1: In de volksmond is nog wel, we gaan naar de Maranatenkerk.
2: Ja, maar dat is het gebouw. Maar we heten protestantse gemeente Maranata. En dat staat ook op de website en is landelijk bij de kerken hier.
1: Is dat een beetje overgenomen van Alandeveen, protestantse gemeente Alandeveen, of niet? Of heel nieuw?
0: Nee, protestantse gemeente Alandeveen was er niet. Dat is met name als er natuurlijk twee kerken samengaan.
1: Het is wel de gereformeerde kerk Alandeveen.
0: Gereformeerde kerk Alandeveen. En als de gereformeerde kerk Alandeveen en een vormende gemeente samengaan was, had je dus een protestants gemeente daarvan kunnen maken. Mm. Maar het was dus niet het geval. En ja, de Maranatenkerk. Het zal in de volksmond inderdaad nog steeds de Maranatenkerk zijn.
1: Ja, dat zou je toch houden, denk ik.
0: Dat hou je, denk ik, ja. Zo staat de kerk bekend en zo zal het ook wel blijven.
1: Ja, qua leden, het was niet zo'n grote groep, hè, Alandeveen.
0: Nee, we hadden...
1: Is nou Alandeveen sec katholiek? Of zit er nou een deel katholiek, deel voor een deel gereformeerd? Een derde bijvoorbeeld, of twee derde?
0: Nou, de gereformeerde kerk was al de kleinste gemeente, denk ik, van de drie. Ja, we hadden nog maar 100 leden, of iets minder dan 100 leden. In, even kijken, hoe tussen 2012 en 2025 zijn er 25 gemeenteleden overleden. En tussen 2015 en 2025 zijn van 150 naar 100 leden gegaan. Dus dat is best wel een forse afname.
1: Ja.
0: En er kwamen ook geleden bij. Alandeveen is natuurlijk een kleine gemeenschap.
1: Er wordt weinig gebouwd.
0: Weinig gebouwd.
1: Dus er komt geen aanwas?
0: Nee, jonge gezinnen trekken weg. Gaan naar Alf of naar een andere plaats om te wonen. Komen vaak ook niet meer terug in de kerk in Alandeveen. En de ouderen bleven wel komen. Maar ja, op een gegeven moment overlijden die ook. Dus het werd steeds kleiner. We hadden ook kindernevendienst in de kerk. Dus dat is een dienst voor de kinderen tijdens de gewone preek die dan in de kerk gehouden wordt. En we hadden op het laatst nog maar twee kinderen uit één gezin. Dus dat was ook, ja.
1: Ja, dat en, is niet...
0: Je zag gewoon dat alles gewoon afliep. De club stopte, gespreksgroepen stopten.
1: Dus dan wordt de keuze wordt wel makkelijker.
0: En dan kan je natuurlijk voor een... want we hadden, dat was dan de derde keer dat we met tegenwoordig een gemeentegesprek waren. Dan kan je het nog een vierde keer proberen, maar... Op een gegeven moment moet je natuurlijk ook eerlijk zijn tegen jezelf. En dan zeggen van ja, dit lukt gewoon niet. We gaan...
1: Nee, maar ja, je denkt dus ook wel van de hervormde kerk dat daar ook wel de leden minder worden.
0: Ja, dat zie je nu ook wel gebeuren. Tenminste, wat ik van horen zeggen heb. Dat daar de avonddiensten nu, want wij hadden ook geen avonddiensten meer. Alleen ochtenddiensten op een zondag. We hadden al in 2010 de avonddiensten waren mee gestopt vanwege te weinig bezoekers. En je ziet dat nu bij de hervormde gemeente ook gebeuren. Die hebben dus... om de andere week nog een avonddienst in het eigen kerkgebouw. En de andere week in de hervormde kerk van het jaar.
1: Maar dan was het, zeg maar, voor jullie zou het dan ook moeilijker worden om een dominee te vinden. Want eigen dominee had je dan niet.
0: Nee, we hadden niet. We hadden pastoraal werkers. We hadden al heel lange tijd geen eigen predikant meer. Want dat konden we zelf niet meer betalen. Dus we hadden gemaakt gebruik van kerkelijke werkers of pastoraal werkers. Ja.
1: Ook een probleem, hè?
0: Ook een probleem, ja. Ja.
1: Ja, zo zie je hem weer. Problemen stapelen zich op.
0: Ja.
1: En dan komt er een oplossing en dat is fuseren.
0: Ja.
1: Eigenlijk.
0: Ja.
1: Of samen gaan.
0: Ja.
1: Hoe je het ook noemen wilt.
0: Ja.
1: Samen toch?
2: Gaan. Is het officiële term.
0: Ja.
1: Ja, je zegt samen gaan.
2: Ja. Ja. Fuseren heeft dat blijkt ook, wij gebruikten de term eerst ook, maar het blijkt niet kerkelijk correct te zijn. Het is een samengaan van gemeentes. Fusie is meer een overname. En dit is echt een samengaan van de twee.
1: Ja, juridisch gezien.
2: Ja,

0: Ja, dus wij proberen ook steeds de term te hanteren samengaan.
1: En dat gaat nog steeds prima?
0: Dat gaat nog steeds prima, ja. We hebben ook een eigen logo nu. Dat hadden we niet. Wij gebruikten gewoon een tekening van de Maranatenkerk. En nu hebben we een officieel logo van de Protestantse gemeente Maranata. Mm. En daarin zitten ook de twee kerken vertegenwoordigd. Het is een raam van deze kerk, is het uitgangspunt. En in de gereformeerde kerk van Aarlanderveen zat een heel mooi raam in de buitenmuur. En daar stond een duif centraal. Dat raam is eruit gehaald. En dat komt hier naartoe. Maar de duif is eigenlijk, zeg maar, in een raam van de Maranatenkerk geplakt. En dat is ons logo geworden.
1: Zo'n vredesduif.
0: Ja, ja. En dat raam, want dit is een monument, de kerk. Dus daar mag in de buitenmuur niks veranderd worden.
1: Gemeentelijke monument?
0: Nee, landelijk volgens mij. Ja, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
1: Vaak
0: het is in ieder geval een monument. Dus wij mogen aan de buitenkant niks veranderen. En dus het raam wordt nu in een soort lijst gezet, begrepen, met verlichting erachter. En dat komt dan in de kerkzaal.
1: Ja, het is dat hij ook van buiten mooi zichtbaar is.
0: Ja, en dat is dan dus helemaal... Nee, van buitenaf is die niet zichtbaar.
1: Dat zou jammer zijn.
0: Ja,
1: als die verlicht wordt, zeg je, nou, dat is...
0: Hè? Ja, dat kan dus
1: een
0: niet.
1: Een trekker?
0: Nee, dat kan dus niet. Want dan moet je dus in de buitenmuren van deze kerk iets gaan doen. En dat mag dus niet. Dus hij komt binnen in de kerkzaal.
1: Ja, je zou ook kunnen denken, een ring eromheen. Van licht. Dan staat het ook op de duif.
0: Ja, ja.
1: Ja, er zijn de mogelijkheden misschien genoeg om dat een keer...
0: Weet. Wie weet wat de generatie na ons nog gaat bedenken.
1: Maar, dus eigenlijk komt het voor de Maranatenkerk ook mooi uit. Je krijgt er dus, nou pak een beetje, 70, 80 leden bij.
2: Nou, ja,
1: maar hier zal het ook teruglopen.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: Alle kerken.
0: Maranatenkerk staat natuurlijk niet in een groeiwijk. Dus ook wij zijn een verouderende kerkgemeenschap. En ook te maken met betrekkelijk veel overlijdens per jaar. Dus ook wij krimpen. Dus het was echt voor beide een win-win situatie.
1: Ja.
0: En de grootste win-win zit hem, vind ik, bij de Maranatenkerk. Omdat wij hier blijven en... Ja, het is natuurlijk toch wel lastig voor de mensen uit Aarlanderveen hun kerk opgeven, waar je veel herinneringen hebt liggen.
1: Ja. En maar dat is het opgaan van elke kerk natuurlijk.
0: Precies, he? Maar nu ook vanuit je dorp hier naartoe moeten voor de kerkgang. Dat vind ik best heel wat.
1: Ja, want kijk maar in de katholieke kerk natuurlijk, in Noorden, Nieuwkoop en Zeeburg, daar gaan ook drie kerken dicht. Ja.
0: Ja,
1: daar krijg je emoties bij.
0: Absoluut. Nou, en vandaar dat we ook ruim de tijd daarvoor genomen hebben.
1: Ja, het gebouw, dat blijft bestaan? Krijgt dat een functie?
2: Ja, het kerkgebouw, tenminste, dat we hebben de gemeente Alphen benaderd voor het kerkgebouw. Omdat het dorpshuis in Aarlanderveen, dat stond op de nominatie om gerenoveerd te worden. De gemeente Alphen is wezen kijken. Heeft ook een enquête gehouden in het dorp Aarlanderveen onder de mensen. Wat ze wilden. Maar die wilden, heb ik begrepen, want ik woon zelf in Nieuwkoop. Maar ik heb begrepen van de Aarlanderveeners dat die dus het dorpshuis wilden behouden. Dus het kerkgebouw zelf komt nu te koop. En dan moeten we kijken wat er gaat gebeuren. Het mooiste zou zijn als natuurlijk het gebouw kan blijven bestaan en dat er iets nieuws in komt.
1: Ja, je ziet hele mooie gebouwen die dan van binnenin helemaal verbouwd worden tot woonhuis.
2: Ja, ja.
1: Of een andere bestemming krijgen.
2: Ja, ja. Maar goed, dat is nog een open vraag.
1: Ja, dus, maar hij staat op het ogenblik gewoon leeg.
2: Hij staat leeg, ja. Het orgel dat is eruit gehaald door een bedrijf die orgels ook in andere kerk weer plaatst. Dus dat krijgt weer een tweede leven. En zo is het ook gegaan met de kanselkleden. En, gemeente in Zuid-Laren. En die had interesse in de kanselkleden. En die hebben geschonken aan die gemeente. Dus ja, het is ook heel mooi dat ook weer...
1: Ja, maar er zijn ook spullen hier naartoe gekomen, hè?
2: Ja.
1: Die zijn hier overgedragen, zeg maar.

0: steeds, hoor. Ik hoor nu nog van Alan de Venus die
1: het
0: echt...
1: Ja, het is hun gebouw.
0: Ja.
1: Nee, ja. Zo moet je zien.
0: Ja.
1: Maar dat is overal, ik bedoel... Maar dat ligt voor iedereen, ligt wat anders.
0: Ja. Ja, voor mij is het zelf ook, was het gewoon een gebouw. Die emotie heb ik dus niet. Maar inderdaad, mensen die natuurlijk van kinds af aan in die kerk geweest zijn. Want ik ben pas vanuit Nieuwkoop in de jaren 80 naar die kerk gekomen. Met mijn ouders toen, destijds. Ik had er niet echt een hele binding mee. Ja, ik vind het jammer. Maar niet die binding die mensen vanaf hun geboorte daar al mee hebben.
1: Nou, nee, dat is gewoon zo.
0: Ja.
1: Kijk, als je zelf al van de ene plaats naar de andere plaats gaat... dan heb je dat allemaal niet meer.
0: Nee.
1: Dat is simpel zo.
0: Ja.
1: Nu naar de toekomst gericht. Hoe denken jullie de toekomst? Komen er nog wat bij? Komen er jonge gezinnen bij nog? Is daar nog wat een beetje toekomst in hier? Of zeg je, nou, het loopt toch achteruit. Mensen komen niet meer, om wat voor reden dan ook. Hoe zien we nou hier? Omdat je daar wel zoveel leden erbij hebt. Maar de ouderen overlijden. Wat gebeurt er met jongeren? Noemen we hier al binding nog van jongeren?
2: Ja. Nou, dat is natuurlijk hier ook een probleem. Net als in iedere andere kerk. Het vinden van jonge gezinnen, jongeren, is een probleem. Dat speelt op het moment ook nog mee dat we vakant zijn, dus geen predikant hebben. Wel een kerkelijk werker hebben, maar geen predikant.
1: Hoe komt dat? Zijn er geen dominees die
2: spreken? Nee, er zijn te veel plaatsen vakant en te weinig predikanten die afstuderen. Dus er is gewoon landelijk een predikantstekort. Ja,
1: net als met priesters?
2: Ja. Ja.
1: Precies hetzelfde.
2: Ja. Dus dat is een punt. En de beroepingscommissie doet erg zijn best om een nieuwe predikant te vinden. En ik denk dat als je een predikant vindt... en het liefst iemand die dan ook nog in Alphen komt wonen... dan heeft dat toch wel een aanzuigende werking, hopen wij... Heel erg.
1: Ja, want je hebt nou te maken met een emeritus.
2: Ja, onze vorige predikant is met de emeritaat gegaan. En we hebben, zoals gezegd, een kerkelijk werker... die heeft meer uren gekregen. Omdat dat natuurlijk anders niet kan. Dus die heeft tijdelijk een uitbreiding van zijn contract gekregen. Totdat wij hopelijk snel een nieuwe predikant hebben. En we zijn wat dat betreft niet...
1: Maar je bent niet de enige die in die vijver zit te vissen natuurlijk,
2: nee.
1: Hè?
2: Nee, dat is waar. Als je kijkt, gewoon de protestantse gemeentes om ons heen... dan zijn er heel veel vakant. Ik bedoel, nu de Adventskerk gaat natuurlijk ook een van de twee predikanten weg. En het is overal waar je hoort zijn plaatsen vakant. Als je het kerkblad kijkt, dan is het de ene gemeente naar de andere... die een predikant zoekt.
1: Ja. Maar hoe moet dat straks in de toekomst? Heb je enig idee... Krijg je een hele andere invulling misschien van diensten? Of een andere vorm van samenkomen?
2: Misschien wel, ja. Ja. Ja, misschien wel. In ieder geval, qua structuur denken we nu natuurlijk ook wel na. Want het is ook lastig om het aantal plekken in de kerkenraad gevuld te krijgen. Dus dan moet je ook naar een andere structuur. En misschien moet het ook wel anders... Ja, dat zou maar zo kunnen. Dat gaan we zien.
1: Toekomst zal het uitwijzen.
2: Ja, maar we zijn niet pessimistisch.
1: Nee,
2: dan waren we
1: wel enige rooskleurigheid in.
2: Jawel, anders waren we dit proces niet ingegaan. En we zien het ook inderdaad zo van... dat we elkaar versterken en aanvullen. Wij zien hele mooie dingen komen vanuit Alan de Veen hier... En er zit hier denk ik meer activiteit in de gemeente dan er in Alan de Veen zat. Dus op die manier is het gewoon een goede match.
1: Laten we dat zo houden.
2: Ja,
1: toch?
2: Daar gaan we voor.
1: Oké. Heel veel succes verder met alles van jullie. Hoe het ook verder gaat in de toekomst. We kunnen niet in de glazen bol kijken.
0: Nee.
1: Helaas. Nee. Om te zien hoe het verder gaat. Maar ja, als de toekomst maar een beetje rooskleuriger gaat worden dan nu.
0: Ja.
1: He?
0: Ja, nou daar vertrouwen we op.
1: Oké, laten we het daar bij jou. Heel hartelijk dank voor het gesprek.

Tweede Pinksterdag is nog altijd een vrije dag. En wat vinden nou de christelijke leiders? Het is een officiële vrije dag, de Tweede Pinksterdag. Maar is dat niet uit de tijd? Al sinds 30 jaar zijn er theologen en kerkleiders die pleiten voor afschaffing. Wat vinden dan de christelijke leiders van nu? Zo'n 30 jaar geleden opperde de Raad van Kerken al de dag te gunnen aan andere godsdiensten. En in 2005 kwam Tini Muskus, die was toen bisschop van Breda, met het idee om Tweede Pinksterdag in te ruilen voor een islamitische feestdag. Volgens hem miste de Tweede Pinksterdag een theologische grondslag. Maar de huidige bisschop van Den Bosch, Gerard de Korte, die denkt daar anders over. Tweede Pinksterdag ligt immers in het verlengde van de eerste. En bovendien eren wij sinds 2018 Maria op deze dag met het moeder van het kerkfeest. Een door paus Franciscus geïntroduceerde feestdag. Nou, wat vindt nou dus de Korte van Muskus oude idee om moslims om een algemeen erkende vrije dag te helpen? Nou, ik vind het niet mijn taak om die te promoten, zegt hij. Muskus' inruilsuggesties die valt ook slecht bij Wijnand Zondag. Hij is predikant van de uiterst orthodoxe gereformeerde gemeente in Dordrecht. Ja, dat schuurt. Ik ben voor godsdienstvrijheid, maar daar sta ik niet achter. De Tweede Pinksterdag is geworteld in de christelijke traditie en daar hecht ik aan. En toch zitten die wortels niet erg diep. Want de oudvaders, de Calvinistische theologen uit de 17e en 18e eeuw, die in de zondagskring groot gezag genieten, zagen niet veel in een extra Pinksterdag. Zondag is zich daarvan bewust. Eentje vonden ze genoeg. Wil de overheid, wat die bepaald had, allerlei groepen tegemoetkomen? Of wil ze liever dat we onze collectieve identiteit gaan vieren? Ze zou kunnen kiezen voor een islamitische feestdag, maar de steun

0: daarvoor zou breder moeten zien. Ik zie het nu nog niet in dat het mooi en algemeen feest wordt. Ook dominee Zondag ziet wel iets in de extra vrije dag erbij. Nee, niet voor Katie Coty of voor Suikerfeest. Maar wat het voor hem betreft eigenlijk voor 5 mei. Goed om daar samen bij Tils te gaan. Dat laatste spreekt ook de theoloog des Vaderlands Tolstoj aan. En daar zouden we best een Pinksterdag voor kunnen opgeven, denkt zij. Zo zijn we weer gekomen aan het einde weer van het programma van vandaag. De volgende uitzending van ons is weer op 29 juni. Dan zijn we er weer. En van nu dus een prettige dag. En tot de volgende keer.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kastel Bofor ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten een wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen. Dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A44 van Amsterdam naar Den Haag en daardoor sta je vast tussen Oegstgeest en Wassenaar. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 3 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen. Onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon.
0: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
1: Rock and roll met Hans.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.
4: Well, alright, kids. Are we ready, boys?
5: Yeah!
4: Right, you just about got yourself a deal, boys, so let's step on it. Shut up.
6: Let's go.
7: Ja, het uurtje rock and roll is weer aangebroken. Techniek Aad van Haastrecht. Samenstelling en presentatie Hans Don. En natuurlijk een uurtje. Allemaal weer onbekend rock'n'rollwerk wat bijna niet meer te koop is. Instrumentaal natuurlijk ook deze week beginnen met Don and the Galaxies met Sundown.

0: John and the Galaxies met Send Down. George Jones nam het al eerder op, maar nu van de Valley Serenades met White Lightning.
1: Let's go.

0: Ja, u zult wel opmerken dadelijk verder in dit programma dat het meer over drank gaat. Maar ja, het maakt niet uit. Het is wel interessant natuurlijk allemaal. En ook in dit nummer weer toch wel een beetje country klanken. Billy Starr met zijn I'm Drinking Bourbon. Wally Wallet, Pink Elephant.
1: Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.

Wally Willett, daar gaat hij met zijn Pink Elephant. Bobby Osborne, we gaan weer drinken hoor. Wine, wine, wine. Well, are you

Bourne met Wine, Wine, Wine. We gaan even vrolijk verder met John the Champion. En die gaat bier drinken, oftewel Beer Drinking Daddy.

0: Moonshine.
1: Daar gaat onze Jack Holt met zijn Moonshine stil. Gene Smith, Rubber Lake.
2: Rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
3: Studio Alphen.
2: En Studio K.

Daddy Gene Smith even wat inschenken. Dat hoort je op het eind van het plaatje met zijn rubber leg. Sit star for you.

Sit Star For You. Als je goed luistert, in dit nummer zit ook verwerkt het nummer Wine, Wine, Wine. Monty Jones met zijn Moonshine.

0: tot de A12, hoor je? Van de A4 tot de A12.
1: Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.
2: Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.

0: heeft het vast allemaal lang gehoord. Het gaat allemaal over bier en dergelijke. Maar het is hartstikke leuk natuurlijk. En Jay Chevalier doet er nog een schopje bovenop. Too many bubbles.
1: I've watched it too.

0: Een beetje country, een beetje rock'n'roll en dan krijg je dit nummer van Jay Chevalier, Too Many Bubbles. Nu een hele korte naam, Ralph. I've got it.
1: Studio
2: Alphen en Studio Kaag
1: in Braassem.

Dan zit ik zo te kijken naar dat plaatje, Minnesota Mary. Nou is mijn vraag, zijn ze daar misschien geen thee vergeten? Had het beter geklonken als Marty. Maar oké, het nummer is goed, Nobody's Darling. Tony Farrell, Stumpy Stump.

Tony Farrell, Stumpy Stump. Er staat er dan op het plaatje weer, maar je zou het beter kunnen noemen Dick Dead Rock and Roll, want het zingt je ook. Maar goed, oké, okay, het nummer blijft best wel mooi, vindt u niet? Sandy Mano, Hoping and Praying. Going back to rock and roll.

hoping and praying. Soms denk je wel eens hopen dat een uurtje rock'n'roll niet zo snel omgaat. Maar ja, daar kan je niets aan doen. The Velvet Tones was het volgende plaatje met One Little Minute.

Jimmy Dale. Als u weet dat er nog steeds rock'n'roll nummers gevonden worden, oude banden, weet ik al niet wat. Maar ja, je hebt zo verschrikkelijk veel maatschappijen gehad en die dan de banden opbergen en men vindt dat weer en men brengt me dat uit. Heerlijk toch? Paul London, Rosalie.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het sein brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: het heldere uur.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Een heel hartelijk welkom bij een nieuw heldere uur. Vandaag weer een nieuwe gast, zoals elke week. Hij is een collega van Judith. Zij is eerder geweest in de uitzending. En zij was zo'n heerlijk eigenwijze arts, die dacht, ik ga een ziekenhuis zelf starten. Want zoals ik ziekenhuizen ken, is niet zoals ik het zou willen. En ze is er zelf in gestart. Zij zit ook op de Klaagvrij Leven podcast, dus nog steeds te beluisteren. En nou is hij op mijn spoor gekomen. Dus zometeen hij aan het woord, maar nu eerst Tina Turner.

0: Goeiedag. Het is leuk om hier te zijn. Mijn naam is Wico Mulder. Leuk hoe je start met je inleiding, collega van Judith. Zij is ook niet zo lang geleden bij mij op pad gekomen. We zijn met name collega's in ons gedachtegoed, hoe we kijken naar ziekte en gezondheid en welzijn. En hoe je dat als arts kunt benaderen.
1: Ja, want Judith, ook arts, collega van jou. Zij was eerder in de uitzending. En wat maakt haar zo bijzonder, wat jou betreft?
0: Judith is kinderarts. Ik ben jeugdarts. Ja. Als jeugdarts richt ik met name op adolescenten. Jongeren vanaf 16 jaar tot 23. En wat ik gedachtegoed weet delen is hoe je kijkt naar ziekte en gezondheid. En met name eigenlijk hoe je je binnenwereld en je buitenwereld eigenlijk verbindt. Eigenlijk gaat het dan over de scheiding lichaam-geest. En dat woord geest is altijd wat lastig. Het gaat over je gevoel. En gevoelens kunnen zeer ziekmakend zijn. En nou, daar heeft zij ook haar ideeën over, de manier van werken met ouders en jongeren en kinderen. En ja, dat geldt ook zo voor mij.
1: Ja, dus jij zegt het verbinden van binnenwereld, buitenwereld. En dat hang jij samen met het verschil tussen lichaam en gevoel eigenlijk.
0: Juist.
1: Kun je dat beter nog iets verder uitleggen? Want ik hoor binnenwereld, buitenwereld en lichaam en gevoel.
0: Ja. Als we gewoon kijken naar de wereld om ons heen. Die is heel erg gericht op status en ego. We worden heel erg overprikkeld door commercie. Alles wat op ons afkomt. Dat krijg je op je mobiele telefoon of wat je in de krant leest op de televisie.
1: Allemaal buitenwereld.
0: En dat is buitenwereld. En dat bepaalt heel erg vaak het gedrag van mensen. Mensen worden verleid om dingen te doen of niet te doen. Mm-hmm. Met name om wel dingen te doen.
1: Ja.
0: En de wereldwereld is eigenlijk hoe jouw lichaam daarop reageert. Op al die prikkels. Mm-hmm. En ik heb het idee dat heel veel mensen daar zich niet van bewust zijn. Mm-hmm. Maar het hoofd zit op het lichaam zit op het hoofd. Er is een continue communicatie tussen die twee. Maar die wordt in de geneeskunde eigenlijk wel gescheiden. Dat noemen we het Descartesiaans gedachtegoed. Scheiding lichaam-geest. En onze medische wereld in het ziekenhuis is heel erg biomedisch gericht. Vanuit evidence-based geneeskunde. En daarin wordt
1: evidence-based is dus gericht op, vertel dat.
0: Vanuit de wetenschap hebben we besloten dat een bepaalde klacht of een diagnose die in die behandeling behoeft. Want dat komt uit diagnostiek. Dat is allemaal uit getalletjes en wetenschappelijk onderzoek. Ja. Daar is helemaal niks mis mee. Alleen ik denk

0: ik ben zelf jeugdarts. En jeugdartsen vallen onder de sociale geneeskunde, zoals dat hoort. Hè. Dus de kindergeneeskunde zit vaak binnen de muren van het ziekenhuis. Ik ben zelf sociaal geneeskundig specialist, arts, maatschappij en gezondheid. In de praktische zin is dat dat ik jeugdarts ben en gesprek heb met jongeren. En dat is vaak meer sociaal geneeskundige. Dat betekent dan dat we daar werken volgens het biopsychosociaal model. Dus we kijken vaak meer naar klachten en aandoeningen, ziekte en welzijn en gedrag binnen een context van de relatie die je hebt met je ouders, het gezin, het systeem, of binnen de schoolse setting. Of eigenlijk...
1: Dat is een hele andere benadering dan wat je vroeger hoorde, ik studeer medicijnen. Of wat ik vandaag las, Louis Pasteur, die met de bacteriën en de microscoop aan de slag was. Daardoor is men gaan denken, je hebt een bacterie die maakt ziek, dus de bacterie moet dood, geneesmiddel, klaar. Ja. Alleen er is ook een stroming die zegt, maar je moet ook een bepaald terrein hebben voor die bacterie om je ook ziek te kunnen maken. Ja. En dat is al een bredere manier van kijken eigenlijk.
0: Ja, nou over die brede manier van kijken, dat vind ik heel erg belangrijk. En dat vind ik soms een gebrek in ons systemische medisch zorgsysteem. En ik pleit er dus voor dat we meer de buiten- en de binnenwereld met elkaar gaan verbinden. En dat is de relatie lichaam-geest, dat die effect op elkaar hebben. En eigenlijk zou ik het mooi vinden om het biomedisch denken, het evidence-based medisch denken, noem ik het allemaal zwart-wit, en het biopsychosociaal model te verbinden. Ja, en die stroming is wel gaande. Maar je merkt dat het moeizaam is, omdat je al in allerlei systemen dan tornt. Ook betalingssystemen. Het gaat ook over bekostiging. Het gaat over status en ego.
1: En wat we gewend waren al die jaren.
0: En die verandering is lastig, vinden mensen heel erg ingewikkeld.

0: naar jouw focus op jongeren. Want er is iets in jou waardoor jij zegt, daar ga ik me mee bezighouden. Juist hun problematiek spreekt me aan. Of
1: ja,
0: vertel.
1: Ja, hoe komt dat? Het is een hele interessante vraag. Ik denk dat het heel erg natuurlijk echt met mijn eigen passie en achtergrond te maken heeft. Ik wilde al het eerste KNO-arts worden. En dat was voor mij, op een gegeven moment kwam ik achter te specialistisch. Maar daar kwam ik dus zelf achter, omdat ik meer eigenlijk achterkwam van, goh, wat wil ik eigenlijk? En niet zo, wat legt de buitenwereld mij op? Hè? Dus dezelfde fase binnenwereld en buitenwereld met elkaar verbinden heb ik natuurlijk zelf.
0: Was dat een beetje opgelegd vanuit de buitenwereld? Is dat een soort...
1: Het was een kans die ik ging benutten, omdat ik als jongetje had ik dyslexie. En daardoor waren er echt minder kansen, want ik kwam minder goed mee op school. Maar toen ik naar de MAVO ging, ging het licht aan, zo noem ik dat altijd. En wist ik opeens hoe ik moest studeren en leren en me moet focussen en concentreren.
0: Ja, toen ging
1: heel
0: snel
1: naar de HAVO en naar het VWO. En
0: wow,
1: dan komen er kansen. En toen speelde ook al in de maatschappij, ja, als je geneeskunde gaat doen of bedrijfskunde, zo heb ik toen de wereld geïnterpreteerd, ja, dan tel je mee of dan word je wat of dan ben je wat.
0: Ja.
1: Ik ben niet echt gaan...
0: Als arts ben je wat.
1: Ja. Ja.
0: En KNO-arts ook weer.
1: Ja, nou, dat had meer te maken met dat er iemand bij ons in de wijk rondliep. En die had een radicale nekdissectie gehad. Een hele ingrijpende operatie. En had een apparaatje. Als je die op je hals zet, dan kan je praten. Want dan, via resonantie en lucht kwam er dan sprake uit. En dat vond ik heel intrigerend. Daarnaast, onze zintuigen, dat maakt ons mens. Proeven, voelen, zien, ruiken. Ja. En dat vind ik heel intrigerend.
0: Ja.
1: Nou, dat zit ook allemaal in het hoofd. Dus ik dacht, ik moet KNO-arts worden. En dan ook nog eens de superspecialist hoofdhalschirurgie. Maar dat is zo superspecialist. Dus ik kwam erachter, ik ben een generalist. En zo kijk ik dus ook naar gezondheid. Heel breed.
0: In de
1: dus
0: context.
1: Ik ben toen mijn huisartsgeneeskunde gaan doen. En daar zeg ik dan over vaak van, goh, ja, ik vind 7 minuten geen recht toe naar gezondheid. Ik kan niet functioneren als huisarts.
0: Want een huisarts neemt 7 minuten per patiënt, zeg je.
1: Ja, en voor mij hebben de problematiek waar mensen mee komen, daar zit vaak meer achter, achter de klacht, dan
0: je ooit in 7 minuten tevoren kan krijgen eigenlijk.
1: Ja, dus dat geeft mij geen voldoening, met alle respect voor huisarts en huisartsenpak, want ontzettend ingewikkeld is. En toen ben ik me compleet even op iets anders gaan focussen, een tijdje, de fotografie. En toen dacht ik van, ja, neem maar het longtwaal. En toen ben ik gaan fotografie en een vak wat ik toen deed bij Defensie gaan combineren. En toen kwam ik erachter, toen met die jongeren werkte bij Defensie, dat als ik die, wat je dan noemt, moest weer overdragen terug naar de burgermaatschappij, naar hun eigen huisarts, dat die huisartsen vaak niet wisten wat ze ermee aan moesten. En toen kwam bij mij eigenlijk een opheldering van, hé, eigenlijk is er een soort gat in ons zorgsysteem als het gaat over het welzijn en zorg van adolescenten. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En eigenlijk ben ik toen het vak jeugdarts adolescenten eigenlijk gewoon gaan ontwikkelen.
0: En wat treft jou daar het meest in dat vak?
1: Podcasten komen vanuit jouw klaagvrij idee. Ik denk dat klagen vaak aangeleerd gedrag is. En ook het hebben van klachten. Veel jongeren die ik kreeg op mijn spreekuren, die komen dan met buikpijn en hoofdpijn en chronische vermoeidheid. Dus een klacht wordt gelabeld aan een diagnose. Maar als je gesprekken hebt met die jongeren, dan blijken vaak heel veel andere aspecten een rol te spelen in waardoor die klachten, dat is een signaal van het lichaam dat er iets is.
0: Dus je kan je blind staan op dat signaal.

0: Of je kan eens kijken wat zit erachter, wat waardoor dat signaal komt.
1: En dat vind ik heel interessant. Ja. En ik vind het dus een uitdaging om met jongeren in gesprek te mogen gaan, te kunnen gaan. En we zeggen vaak dat jongeren vanaf 16 plus heel gesloten zijn en misschien niet over praten als het over individuele dingen gaat. Maar dat je met jongeren vaak heel erg open, eerlijk gesprek kan hebben. Ik krijg jongeren die zeggen, ik voel me eigenlijk niet begrepen door bijvoorbeeld de huisarts of dat. Maar als je de tijd neemt, dan kan je hen, ik noem dat het kwetsbare gesprek, dan kan je heel mooie kwetsbare gesprekken hebben met jongeren. Dat laten ze toe. En dan kom je tot de diepere kern waar mogelijke klachten eigenlijk vandaan komen. En dan kan je pas echt samen gaan werken aan de oplossing. En dat vind ik een uitdaging.
0: En dan hoor ik daaruit al een intrinsiek gemotiveerde aanpak, waardoor de oplossing ook van binnenuit komt en niet zozeer van buitenaf met een medicijn.
1: Juist. Ja, als je wil veranderen, dan kun je 3 dingen doen. Dat is pijn lijden, jezelf veranderen of de omgeving. En ik denk dat we het vaak kiezen voor pijn lijden, het klagen. En dan is een
0: blijven hangen daarin.
1: Maar
0: dat is ook een soort onmacht, omdat men ook niet weet hoe het dan anders kan. Of te weinig steun ontvangt van hoe dan.
1: Klopt. En die steun, en met name door middel van goed luisteren, is ontzettend belangrijk. Ja. Dan kan je luisteren om daar meteen op te reageren met de oplossing. Of luisteren en horen tussen de regels door wat er eigenlijk echt wordt gezegd. En,
0: mooi.
1: Ja.
0: Dus echt kunnen luisteren, maar ook hulp durven vragen vanaf de andere kant. Dat is ook de kunst.
1: Dat is een kunst, ja. Hulp.
0: Je openstellen, zeg maar. Ja. Omdat je durft te geloven dat er iemand echt voor jou is.
1: Ja.
0: Heb jij een praktijk waar mensen dus komen, jongeren komen? Hoe moet ik dat zien? Als een soort huisartsenpraktijk?
1: Dat had ik, maar ik ben geswitcht van job. En dat is omdat ik dan op een andere manier impact kan maken. Met mijn gedachtegoed en visie even ten aanzien van verandering en innovatie. De praktijk die wel loopt, waar ik mee bezig ben, is het opzetten van NTI-centra's in Nederland. En dat zijn laagdrempelige inloopcentra's voor jongeren waar ze gratis en anoniem in gesprek kunnen. En dat is waar jeugdarts of jeugdgezondheidszorg en de jeugd GGZ preventief samenwerken aan de voorkant. En waar we jongeren dus eigenlijk uitnodigen om vroegtijdig dus ingezet.
0: Eigenlijk voordat de buikpijn opspeelt.
1: Voordat de buikpijn opspeelt. En voordat je vastzit in bijvoorbeeld een medisch systeem. Oh.

0: Dus buikpijn als gevolg van vastzitten van het medisch systeem, of dat niet? Of zijn die twee gelinkt?
1: Nou, ik denk dat het medisch systeem misschien klachten kan... dat ze blijven bestaan. Omdat het niet gaat waar het over moet gaan.
0: Ja, precies.
1: Ja, een quote vind ik heel mooi van Jan Bommerus. Is: relaties gaan stuk aan gesprekken die niet worden gevoerd. En dat is het kwetsbare gesprek. En
0: ja,
1: ik denk dat
0: heel
1: veel zorgverleners het moeilijk vinden om het kwetsbare gesprek te voeren.
0: Waarom?
1: Omdat het waarschijnlijk ook iets over met hunzelf doet.
0: Ja. Ja. Dus je komt ook jezelf tegen, jij ook?
1: Ik kom mezelf regelmatig tegen.
0: Als je dat gesprek voert.
1: Of steeds minder, maar ja.
0: Doet ook iets met jou?
1: Dat doet iets met jou, ja. Ik denk dat dat ook te maken heeft met...
0: Kun je een voorbeeld noemen?
1: Empathie en compassie. Daar zitten verschillen in, die twee woorden, empathie en compassie. Maar een hele mooie beweging is compassion for care. En ja, dat je doet wat goed is om te doen. En dat betekent ook dat je kwetsbare vragen moet durven te stellen.
0: En dan moet je ook open voor staan in het moment, om te voelen wat er nu mogelijk is of nodig is.
1: Ja.
0: Kun je een voorbeeld noemen uit jouw praktijk in van zo'n gesprek? Ik bedoel, anoniem uiteraard, maar wat jou nog steeds bijstaat? Of waarvan je denkt, ja, daar doe ik het nou voor? Is er iets wat er in je opkomt?
1: Nou, een hele moeilijke vraag, denk ik, die zorgverleners moeilijk vinden om te stellen, is bijvoorbeeld: denk je wel eens aan de dood? Of eruit te stappen, het over suïcide te hebben. In Nederland is het aantal suïcides onder jongeren is in 2017 bijna verdubbeld.
0: Serieus?
1: Dat is heel ernstig. Daar doen we nu ook onderzoek naar, bij 1 in 3. Maar die vraag stellen, die is soms toch ontwapend, ontluikend. Als je dat doet in een veilige setting,
0: ja, rustgevend,
1: geïnteresseerd
0: voor de persoon.
1: En dat komt eruit, dan kan je verdiepen. Nou, maar goed, wat zit daar dan achter?
0: Ja.
1: En dan kun je... dat is een hele belangrijke vraag.
0: En 113 noem je, dat is een nummer die je kan bellen als je daarmee stoeit.
1: Waar... Of online kun je chatten en mailen met deze belangrijke organisatie.
0: Waar professionals zitten die daar niet meteen van schrikken, maar waarmee je open kan praten.
1: Ja.
0: Prettig.
1: Ja. En vaak willen mensen volgens mij niet dood of daadwerkelijk eruit stappen, maar zitten ze vast omdat ze geen keuze hebben, omdat ze geen zicht hebben op andere stappen.
0: Ja.
1: En ik vind het mooi dat je in gesprekken, mensen hebben vaak aannames, overtuigingen van een bebuid, aangeleerd gedrag of blikveld. En ik vind het heel erg mooi om mensen een andere zienswijze te geven op hetzelfde. En hetzelfde als je kijkt bijvoorbeeld naar een kopje met een oortje. Ja, dan kan je van één kant naar kijken. Dan kan je vertellen over het kopje met het oortje. Maar als het kopje zo staat dat jij het oortje niet ziet, denken we het over hetzelfde, dat kopje. Maar
0: we zien allebei wat anders.
1: Als het oortje beschrijft, zie ik het niet. En ik vind het heel een uitdaging om mensen dat oortje weer te laten zien. En mensen een andere visie te geven.
0: En daarmee een handvat, letterlijk, bijna.
1: Ja.
0: Om weer door te gaan.
1: Als je een ander perspectief hebt. Ja. Dus omdenken.
0: En hoe kan het dan dat jij wel meer dan 7 minuten kunt besteden aan jouw cliënt?
1: Ja, dat heeft te maken
0: met... Hoe is dat mogelijk?
1: Ja, dat is een technisch...
0: Nou, kun je makkelijk uitleggen?
1: Ik val binnen... De jeugdartsen worden betaald uit de wet publieke gezondheidszorg.
0: Is dat iets anders dan huisartsen?
1: Iets anders dan de huisarts of dan de medisch specialist in het ziekenhuis.
0: Dus de wet publieke gezondheidszorg. Daarvan uit word je betaald. En dan is het wel mogelijk om meer dan 7 minuten...
1: De jeugdgezondheidszorg. En de jeugdgezondheidszorg die wordt uitgevoerd door gemeentes.
0: Ja.
1: En die hebben de opdracht om de inwoners in die gemeente gezond te houden en te bevorderen en te beschermen ten aanzien van hun gezondheid. En dat is belegd met de jeugdgezondheidszorg. En als jeugdarts heb ik een tijd gewerkt voor de GGD of JGZ Amsterdam. En vanuit een project dat heet dan Ziekteverzuim, MAZZEL, medische advisering bij ziekgemelde leerlingen. En als een andere bekostiging had ik dit soort gesprekken met jongeren, waarin ik dit soort gesprekken voerde.
0: Ja. En nu ben je bezig meer vanuit de preventiehoek. Dus voordat die buikklachten komen. Hoe doe je dat?
1: Ik was toen ook al werkzaam. Als preventie, jeugdgezondheidszorg, is preventieve gezondheidszorg. Ik werk nu als adviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. En ben ik meer ook op strategisch en politiek en innovatie niveau, op al niveau bezig om
0: meer macro
1: dingen te ontwikkelen. En daar was ik altijd mee bezig. Ik was altijd bezig met jobcraft. Dus naast dat ik gewoon mijn praktijk deed, was ik bezig ook met dingen te ontwikkelen, te veranderen, te verbeteren.
0: Ja. Voor hoger niveau eigenlijk.
1: En vanuit...

0: bent. Ja. En nu heb ik meer een andere baan waarbij ik dat nog meer impact kan hebben. Omdat werkelijk daar...
1: Want er is heel wat werk te doen, zo te horen.
0: Dat idee heb ik wel.
1: Ik lees steeds meer artikelen van overbelaste jongeren, hoe schrikbarend dat stijgt.
0: Ja.
1: Het overprikkelde brein.
0: Ja.
1: Voedings...
0: Ja.
1: Gewoontes die zo'n effect hebben ook. Vertel daar eens iets over. Weet je daar meer over? Want ik las dat jij ook voornamelijk coacht op beweging en voeding.
0: Ja.
1: En dat jongeren daar een groot verschil in zien. Vertel eens.
0: Nou, ik vind leefstijl ontzettend belangrijk. Dat zie ik echt als de basis, als het fundament van een huis. We zijn iets, ons lichaam. We hebben een lichaam. En dat moet je goed onderhouden. En ook weer de relatie tussen lichaam en geest. Dus als je goed voor je lichaam zorgt, is een hele belangrijke pijler om niet ziek te worden. Veel van onze westerse ziektes. Chronische aandoeningen komen voort vanuit een slechte leefstijl. Voeding, roken, alcohol, zitten en
1: gebrek
0: niet sporten.
1: Aan bewegen,
0: Ik vind slaap zwaar onderschat. Is mega belangrijk dat we een gezonde, kwalitatief en kwalitatief goede slaap hebben.
1: Ik hoorde ook als je te weinig slaapt chronisch, dat je per definitie meer zin krijgt in suiker. En als je daar aan toegeeft, dan daardoor weer allerlei ziektes ontwikkelt eigenlijk.
0: Ja,
1: door gebrek aan slaap.
0: En de verstoring van je biologische klok zijn er stofjes. En ik meen dat ghreline is bijvoorbeeld, die raken verstoord in je lichaam, waardoor je een andere zin krijgt in andere voedingsstoffen.
1: Die niet per se jou gaan dienen eigenlijk.
0: Ja. En onze maatschappij is ingewikkeld, want er is heel veel verleiding. Ja. Dus de verleiding van ongezond voedsel is enorm groot.
1: Ja, ja.
0: Op het station, het is continu overal aanwezig.
1: Dus daar komen we eigenlijk weer terug op dat verschil tussen buitenwereld en binnenwereld. We worden continu verleid en als we daar onbewust van blijven, dan stoppen we het in onze binnenwereld. Ja. En dan gaan we ons daar ook rot van voelen. Zonder dat we snappen eigenlijk wat er eigenlijk allemaal aan de hand is.
0: Het gaat dus om de bewustwording dat slapen, sporten, bewegen, leefstijl voor jou iets kan betekenen. Ook in het kader van niet alleen fysieke gezondheid, maar ook mentale gezondheid. Want die hangen gewoon aan elkaar vast.

0: Een nieuw artikel wat ik las over je darmen als tweede brein. Ik heb er wel eens van gehoord, maar ik las dat er iemand in 2005 de Nobelprijs voor de geneeskunde heeft gekregen. Ook voor zijn blik op wat darmen voor ons doen. En sindsdien is daar geld voor vrijgemaakt om daar veel meer onderzoek op te doen. Daarvoor was het nooit zo'n sexy onderwerp als arts om met darmen bezig te zijn. Want ja, ontlasting is allemaal niet zo interessant eigenlijk, geloof ik. Dus dat gaf niet zoveel prestige. Maar nu is er zoveel bekend over dat er zelfs hersencellen in je darmen zitten. En zoveel als dat er in een kattenkopje zit. Ja. Dus zoveel hersencellen als een kat heeft, zitten letterlijk in je darmen. Ja. Dat is voor mij nieuw.
1: Ja, ik geloof een kilo aan bacteriën is het. Je hebt het over het microbioom.
0: Ja, maar ook de echte hersencellen die je gewoon ziet in je hersenen, die zitten ook in je brein. Dat is toch ongelooflijk. En wat er gecommuniceerd wordt met je lichaam. Ja. En dat er ook depressie kan ontstaan door wat er gebeurt in je darmen.
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Ja, die relatie, dat weer de lichaam, geest of je hoofd zit op het lichaam, ligt op het hoofd. Ja. Er vindt heel veel communicatie plaats tussen het hart en het brein. En je darmen en het brein. En heel veel. Dus ook je weerstand, alles is daar van invloed op. Maar ook je denken is van invloed op, ook op je gezondheid.
0: Ja, zeker als ik bijvoorbeeld eens denk aan iets waar ik me niet lekker door ga voelen, door die gedachten. Zoals gisteren kreeg ik zin om langs de winkeltrein chocola te kopen. Ja. Nou had ik pas dat artikel gelezen, dus ik dacht, wacht even. Ja. Ik dacht net aan iets waar ik me niet lekker door ging voelen. Daardoor krijg ik nu zin om naar de winkeltrein voor chocola. Ja. Laat ik eens even testen als ik nou aan iets heel leuks ga denken wat er gebeurt. Ja. En vervolgens vergat ik letterlijk dat ik dacht om naar de winkel te gaan.
1: Nou, dat soort technieken jongeren aanleren. Bewustwording. Het frontale hersenkwap, hè, die is nog niet rijp. Jongeren gaan vaak voor korte termijn winst, niet lange termijn geluk. En in ons brein rijpt uit ongeveer tot je 23e. Dus daarom vind ik ook, met name tussen 16 en 23, zo'n ontzettend belangrijke leeftijd. Want dan heb je echt nog een kans. Jongeren maken zich los van hun ouders. Om ze nog iets mee te geven. En ik doe dat dan met name op het gebied van gezondheid, om daadwerkelijk mentaal en fysiek een gedegen goede volwassene te kunnen worden.
0: En dat is eigenlijk een van de laatste kansen die je hebt. En wat maakt dat zij daar dan ook gemotiveerd van raken? Want als zij toch voornamelijk, even heel gechargeerd gezegd, voor korte termijn fijn, lange termijn pijn misschien gaan, omdat hun brein al eenmaal zo in elkaar zit. Overigens hebben wij volwassenen daar ook nog steeds last van. Ja. Maar hoe krijg je ze dan toch gemotiveerd? Of hoe spreek je dat aan?
1: Ik denk dat ik ze gemotiveerd krijg, maar goed, ze komen terug. En ik merk ook in gesprekken dat hoe ik met hen praat, ik heb daar zelf een gesprekstoel voor. Dat lijkt veel op het web van Machteld Huber, positieve gezondheid. Maar ik doe dat op mijn manier, op een iets andere manier. Ik probeer ze intrinsiek te motiveren doordat ik ze de relatie leg tussen mentaal functioneren, emotionele gevoelens, leefstijl. En dat probeer ik te koppelen, of dat koppel ik aan wat ze mij vertellen in hun leven. Dus ik maak ze bewust van wat er plaatsvindt in hun leven en wat de relatie is tot elkaar. En dat ze daar dus grip op kunnen hebben. Ja. En daar geef ik ze handvaten voor en daar gaan ze mee aan de slag. En dan hoor ik dus terug van, hé, dat werkt.
0: Ze gaan het uittesten eigenlijk.
1: Ja. En jongeren willen natuurlijk ook het beste voor zichzelf. Ja.
0: Zo. En zo komen ze terug met verhalen waar je merkt, daar verandert wat.
1: Juist.
0: En sommige dingen passen goed, andere dingen mogen.
1: En het heeft denk ik ook te maken met dat ik natuurlijk ook, ik heb de tijd. En dan voelen ze zich misschien meer beter begrepen en gehoord. En dit is ook wat werkt bij At Ease. Bij At Ease komen jongeren in gesprek.
0: Wat is At Ease?
1: At Ease is een inloopcentrum.
0: Oh ja, dat vertelde je.
1: We hebben er in Maastricht en Amsterdam. We zijn het aan het uitbreiden in Nederland. En wij jongeren gesprek hebben met getrainde vrijwilligers. Dat zijn studenten geneeskundeopleiding of psychologenopleiding. Op de achtergrond is altijd een professional aanwezig. Maar jongeren komen daar en voelen zich gehoord. Het gaat er met name om dat daar naar ze geluisterd wordt.
0: Zonder direct adviezen.
1: Ja. En dat luisteren, daarmee creëer je eigenlijk ook al een soort bewustzijn. Want je praat over ook je gevoelens en die komen naar boven.
0: En dat mag er zijn, dat wordt niet veroordeeld.
1: En het woordgeven aan je gevoel in de buitenwereld, aan iemand anders, ik denk dat dat al helend is.
0: Zeker als het niet veroordelend meteen terug wordt gegeven, denk ik.
1: Ja. En dat
0: werkt bij jongeren dus ook.
1: En dat werkt. Daar pleit ik ook meteen voor. Het hoeft niet altijd meteen een arts of een psycholoog of een psychiater daar tegenover een jongen te zitten. Maar dat werkt dus ook al. Mocht er iets zijn wat in zo'n gesprek te sprake komt, bijvoorbeeld suïcide, huiselijk geweld, love boy problematiek, noem maar wat, dan is er altijd een professional die daarop kan inspelen en zo'n jongeren kan adviseren en de juist gedegen professionele hulp kan bieden. Ja. When you try

0: Oké, Wico, we hebben het over een heleboel dingen gehad. Over het verschil tussen buitenwereld en binnenwereld. Scheiding tussen lichaam en geest, waarvan jij zegt... dat mag eigenlijk meer in elkaar worden verweven. Jongeren, waar jouw hart ligt, omdat juist dat brein... tussen de 16 en 23ste zich nog aan het ontwikkelen is... en waar je ze kan bereiken. Juist door het gesprek aan te gaan, maar vooral door te luisteren... zonder direct veroordelende adviezen te hebben al. Of goed bedoelde... Jij zegt, een kort gesprek is vaak makkelijker. En meteen een advies, want dan hoef je eigenlijk ook als luisteraar... niet echt te voelen wat het bij jezelf doet. Zeker als het als een onderwerp als suïcide gaat. Dan kan het misschien, of andere onderwerpen... die je heel ongemakkelijk doen voelen eigenlijk. Ik moet opeens denken aan, stel, de overbuurman is zijn vrouw verloren... en je ziet hem weer op straat. Van, dat je dan maar liever eigenlijk voorbij loopt... dan omdat je niet zo goed weet hoe dat gesprek dan moet. Eigenlijk omdat je je eigen ongemak niet kan verdragen. Volgens mij zit dat op dat stukje... je eigen ongemak verdragen, wat doe je daarmee? Dat we dat niet zo goed geleerd hebben met elkaar.
1: Ja.
0: Wat vind jij daarvan? Hoe zie jij dat?
1: Dat is... ik zeg maar, bijvoorbeeld binnen geneeskunde, je wordt opgeleid... en je krijgt een bepaalde bril aangemeten waardoor je kijkt. En zeker als je specialist wordt. En dat zijn elke specialist aan zich. Zijn prachtige vakken, technische hoogstandjes, hartstikke goed. Maar... ja, ik zou het heel erg mooi vinden als wel al die specialisten zelf... ook wel iets meer buiten hun eigen kaders denken. En snappen dat binnen de context van iemands leven... die klacht een bepaalde rol of effect heeft. Of ook een oorsprong. En dan moet je soms meer vragen stellen. Dat zijn vaak ook wel de kwetsbare vragen.
0: Ja, pijnlijke antwoorden waarschijnlijk.
1: Ja, en je ziet dan gewoon dat sommige mensen of patiënten... ik praat toch liever over mensen, die worden dan, zoals House dat zei... die worden gebounced. En dan ga je van de cardiologie naar de longgeneeskunde... van de longgeneeskunde, omdat binnen jouw setting weet je het niet. En ik denk dat het heel belangrijk en mooi is... dat we specialisaties hebben en superspecialisaties. Maar meer de samenhang tussen die, die is toch wel heel erg belangrijk. En dan, maar dan ook nog weer... daarbuiten, het sociale stuk en het emotionele stuk.
0: Ja, ik hoor dat van jou veel zeggen, het sociale stuk.
1: Ja.
0: Dat wordt een beetje vergeten en dat is juist wat jouw passie is... om die erbij te betrekken.
1: Ja, en het emotionele stuk.
0: Want jij ziet daardoor klachten ontstaan.
1: Ja. Dat,
0: is dat wat je telkens ziet? Dat het voornamelijk vanuit
1: het gevoelens
0: komt?
1: Het speelt altijd een rol. En ik vind...
0: echt bij het ontstaan van klachten ook, bedoel je?
1: Ja.
0: En dan heb je het over stress, of waar heb je het over dan?
1: Ja, stress is dan zo, vind ik ook een containerbegrip voor heel veel. Dat is fysieke spanning. En dat uitzicht door een hoge hartslag en snel ademhalen.
0: Hoofdpijn, buikpijn.
1: Hoofdpijn, buikpijn.
0: Schouders in de stress, in de spanning.
1: Maar dan is het dus heel interessant om te snappen waar die stress vandaan komt. En daar iets aan te doen en niet een pleister te plakken.
0: Nee.
1: Dus van stress, we kunnen wel een pilletje geven. Waardoor je bijvoorbeeld beter slaapt en uitgeslapen bent. Maar je kan ook iemand meer inzicht geven. Maar wat heeft dan tot die stress geleid? En dus meer copingsmechanismes aanleren. En echt daadwerkelijk de weerbaarheid vergroten van iemand. Door hem daarvoor de skills te geven.
0: Grenzen stellen?
1: Ook heel belangrijk. Ik denk dat heel veel ouders, als we het even hebben over jongeren... een beetje hun kinderen op een te jonge leeftijd loslaten... en te weinig grenzen stellen.
0: Ja? Is dat iets van deze cultuur, van de huidige tijd?
1: Ja, we noemen dat curling-ouders.
0: Oh ja.
1: En daardoor leer je, denk ik, als jongeren, als kind... niet echt in de wereld te staan die mega ingewikkeld is. Die heel pijnlijk kan zijn, of eigenlijk ook is. Er is veel... verdriet en rouw en nare dingen in de wereld. En dan moet je je, denk ik, in leren staande te kunnen houden. Maar dan moet je wel begrijpen hoe de wereld is. Dan moet je daar ook mee geconfronteerd worden. En dan moeten we dan niet wegwuiven of proberen weg te vegen.
0: Dus meer ruimte voor rouw ook. En verdriet
1: ook.
0: Verteren en hoe daarmee om te gaan.
1: Dat hoort erbij. Dat is part of
0: the deal. We zien het niet veel.
1: Nee, want alles wat je ziet op sociale media, op Instagram... is alleen maar mooi, is alleen maar gaaf. Dat is die buitenwereld. Maar die binnenwereld, misschien is dat ook wel taboe. Misschien is het angst om daarmee naar buiten te komen. De consequenties, hoe mensen daarop reageren. Of
0: dus eigenlijk zie ik het als taak van ons volwassenen... om ons eigen ongemak daar ook beter bij te kunnen leren blijven. Ook als voorbeeld naar de jongeren hoe je dat doet.
1: Ja.
0: En daardoor ook het gesprek te kunnen aangaan over kwetsbare dingen... omdat jij daarin oefent met bij je ongemak te blijven wat het jou doet.
1: Ja.
0: En je direct precies dat daarmee aan de slag bent met degene tegenover je.
1: Ik zou heel mooi vinden als dat eigenlijk ook iets is wat je krijgt onderwezen op school. Dus niet alleen het mentale stuk, ook wiskunde.
0: Cognitieve ontwikkeling.
1: Maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik weet, scholen hebben het al druk. Maar je leert op school ook niet echt. Het leren we niet. Maar misschien het leren volledig mens te zijn met je gevoel en je gedachtes. Ja, leren we dat? Ja, ik hoop dat ouders dat hun kind bijbrengen. Maar
0: dan wel dat de ouders aan de bel trekken bij school, dat ze daar een behoefte in zien en hebben.
1: En het blijkt ook dat jongeren daar behoefte aan hebben.
0: Ja dat is daar wel een tendens in de goede kant op.
1: Ja, jongeren hebben ook behoefte aan structuur, aan grenzen. En
0: hoe stel je ook je eigen grens als jongere, of maar ook wij, volwassenen, op het moment dat we verleiding krijgen door de social media en de advertenties en daarin ook vinden van wat voel ik, waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Ja.
1: Snap je de mechanismes die daarachter zitten ook, hè, vanuit commercie, vanuit macht, vanuit ego.
0: Moeten we nou allemaal naar Ibiza op vakantie? Of vind ik de Hoge Veluwe eigenlijk ook wel oké deze zomer?
1: Ja. Ja, en dat is ook oké.
0: Ja.
1: Heel oké zelfs.
0: Ik zag dat jij met rallies bezig bent.
1: Ja.
0: Wat vertel eens? Want als we nou vakantie hebben over waar wordt jouw hart... Nou, het gaat over hetzelfde. Kun je naar je hart luisteren?
1: Passie, denk ik. Ja. Mijn vader die repareerde al vroeger alle klassieke auto's. En ik ben 15 jaar geleden in de wereld van de klassieke autosport gestapt. En het was voor mij een combinatie om fotografie en mijn arts zijn en reizen te combineren. Rallies, ik ga graag mee. Ik ben dan 15 jaar daarmee bij betrokken. Met klassieke autorallies naar veelal het buitenland. Dat zijn niet eendaagse rallies, maar soms 1 week, 2 weken, soms misschien wel 7 weken. En dat is dan met oorlogse auto's. Ja,
0: en hoe combineer je fotografie en je arts zijn bij rallies?
1: Nou, ik maak dus foto's van
0: voor als er een botsing is?
1: Van deze rally maak ik foto's. En dan wordt er meestal een groot koffietafelboek. Maar mensen worden ook soms ziek. Medicatie die mensen hebben, die reageren anders in andere landen.
0: Aha.
1: Onder invloed van stress, emoties, spanning. Want het is een wedstrijd, een rally. Of vanuit andere temperaturen en omstandigheden, ander voedsel. Ja, kunnen mensen...
0: Dus jij bent daar voor de gezondheid.
1: En ben ik
0: eigenlijk
1: daar voor de gezondheid. Ja. En het is om met die mensen te sparen. Niet dat ik daar de held ben. Ik doe helemaal geen levensreddende ingrepen of zo. Maar ik heb wel een apotheek bij me. En ik heb gewoon wel vanuit de basis. En je bent bevoegd als arts. Ben je bekwaam. Dan moet je jezelf gaan scholen.
0: Grappig, want je gaat nu toch antwoord geven vanuit medicijnen. Hoor
1: ik. Klopt. Ja. Ja, terwijl ik net wel heel graag bij deze laatste rally... ik ben net van Nederland naar Griekenland gereden met deze prachtige auto's... een hele mooie gesprek hebben gehad met een deelnemer. Maar wel met veel problemen ten aanzien van verslaving en suïcide. En heb ik... Dat ging zo.
0: Mooi.
1: Die heb ik dus wel niet kunnen helpen, klinkt zo bravoer, maar wel op weg weten te helpen.
0: Ja, mag ik toch zeggen,
1: om op alle manieren haar klachten en problemen te krijgen. En die daar nu hulp voor daadwerkelijk zoekt. Ze zou aan het einde van die rally naar Amerika afreizen. En dat heeft ze niet gedaan. En ze heeft ervoor gekozen om echt aan zichzelf te gaan werken.
0: Mooi.
1: Daar heb ik een klein stukje in kunnen betekenen dan waarschijnlijk.
0: Terwijl ik meteen denk, dat is een groot stuk. Mag je dat niet zeggen dan?
1: Ja.
0: Ja. Vind ik dan weer, maar goed. Ja. Ja, mooi werk.
1: Dat is het zeker, ja.

0: Wico Mulder. Jammer dat we aan het einde zitten van het heldere uur. Helaas, helaas. Waar kunnen mensen jou vinden voor... Nou, stel dat er iemand is die zegt... ik ben een ouder, vader, moeder van een jongere met dit soort klachten.
1: Ja, ik werk als adviseur bij het NCJ. Het Nederlands Centrum Jeugd in Utrecht.
0: Ja?
1: Dus daar sta ik gewoon op de website. Het kan ook via At Ease. Fotografie is WM fotografie. Maar ik ben volzijdig.
0: En Wico is W-I-C-O, Mulder. Ja, nou, google hem maar en u zult hem vinden. Fijne avond.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu,
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland, voor het Groene.

geluisterd naar A Song from Ireland. Hier komt Dermot O'Meara van zijn album Melodian Medleys. Hoort u Salamanca, Miss Thornton's en The Dublin Reel. Dat zijn drie reels. En dan The Price Jig, Kitty Lie Over en Frost Is All Over. En dat zijn jigs.

Tot zover Diarmuid O'Meara. Dan krijgen we de band Kalanua. Hier komt The Long and Slender Sally, Brady's, The Cottage in the Glen en Mick McGarry's.

En dat was nog een keer Carla Nua met The Flowers of Brooklyn, Moving Indecency en The Nadine Reel. En dan, luisteraars, ga ik verder met de band Rialta. Hier komt Tuam Graney Castle. Toevallig was ik onlangs nog in het dorpje Tuam Graney, vlakbij Loch Derg in het oosten van County Clare. En de tweede tune is de Rathcrogan Reel.

Het eerste uur van Song from Ireland zit alweer bijna op, luisteraars. Maar na het nieuws komt er nog een heel uur muziek uit Ierland. Graag tot straks dus. U krijgt nog een stukje van de band Rialta, The Galtee en The Black Haired Lass.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Marnix Ampersen.

0: Met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Song from Ireland.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Welkom bij het tweede uur van Song from Ireland.

hoorde een stuk van de cd An Ver Na Van van Gillian O'Malley. Dat was de Corrigan Jig, de Dandy Reel en Marion Egan's Reel. En hier komt Katie Gavins, de Killer Turley Jig en de Killer Doon Jig.

dat was nog een keer Gillian O'Malley met The Fawn Glass Jig, Beneath the Waves en The Clare Island Rowing Tune. Gillian woont in de buurt van Westport in County Mayo, luisteraars. En gelet op haar achternaam O'Malley zou ze wel eens een nazaat kunnen zijn van de beruchte piratenqueen Grace O'Malley. Ik ga verder met de band Patrick Street. Hier komt The Diamantina Drover.

Patrick Street van de cd Street Life. Dat was de Diamantina Drover. En hier komt Art O'Keefe's Forget Your Troubles, Joe Baines en Kiss Cam.

En dat was Patrick Street met King of the Pipers, Free and Easy, The House on the Hill en O'Keefe's. Dan maak ik een uitstapje naar Canada, luisteraars, de formatie Le Vent du Nord en hun cd Trompez le Temps. Hier komt Lettre à Durham.

U luistert naar Song from Ireland. Dan nu iets heel anders, luisteraars. Ik heb hier een cd van Eleanor McAvoy. Die cd heet Early Hours. En die is van 22 jaar geleden. We luisteren naar You'll Hear Better Songs Than This.

Dat was Eleanor McAvoy. Dan is nu de beurt aan Sorge Costello. De cd heet The Primrose Lass. Hier komt Master Crowley's, The Trip to Pritzker en The Fisherman's Lilt.

het einde van Song from Ireland, luisteraars. Ik dank u voor het luisteren. Song from Ireland is een programma van Studio Alphen en Studio KGM Brazen. De playlist die vindt u op de Facebookpagina Song from Ireland.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbaar

er reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: 12 uur.
1: Jeff Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: step, would you give me that step by step? I.
1: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
3: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
4: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.